0: kabel, radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op

Do.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Nog rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
7: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
7: Voor iedereen.

0: Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: Darling. Darling. Both with me.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
3: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
2: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
4: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
2: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewde. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
3: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg. Al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt. Je school, je activiteiten, je speeltuin. Alles is weg.
2: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
4: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
2: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Bio-expo in kleur en beeld in het Cultuurhuis in Giethoorn. Een gezamenlijke expositie is dat van Jenny Nes en Jaap Monus. Van 5 juli tot en met 30 september is in het Cultuurhuis in Giethoorn een bijzondere expositie te zien, in kleur en beeld. Kunstschilder Jenny Nes en beeldhouwer Jaap Monus, een kunstzinnig echtpaar uit Diever, exposeren voor het eerst gezamenlijk. De officiële opening van deze expositie vindt plaats op zaterdag 5 juli, 4 uur 's middags. Jenny Nes schildert met acryl en olieverf op papier, hout en doek. Jaap Monus maakt beelden uit steen. Na zijn pensionering ontdekte hij de passie voor beeldhouwen. Zowel Jenny als Jaap exposeren regelmatig op diverse locaties. Daarnaast nemen ze 4 keer per jaar deel aan de kunstwandeling in Diever. De expositie in het Cultuurhuis is vrij toegankelijk te bezoeken tijdens openingsuren van de Eendracht in Giethoorn.

een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oeckelen-orgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

staat er een Repair Café op het programma. In dit geval wordt het gehouden op zaterdag 4 juli... van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags... in de Kringloopwinkel in Tuk aan de Boterweg nummer 5. Geen zomerstop namelijk voor het Repair Café Steenwijkerland... want dat hebben de vrijwilligers zelf gevraagd. Die gaan de hele zomer dus lekker door... de eerste en derde zaterdag van de maand... met reparaties in de Kringloopwinkel in Tuk. Zoals gezegd, van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. We vragen wel de klanten om op tijd in te plannen... zodat het de bedoeling is dat u er ook bij komt zitten tijdens de reparatie. Kan handig zijn, dan weet u wat er gebeurt... en u kunt ook nog een helpend handje toesteken. Het volgende Repair Café dus op 4 juli 2026. Dat is aanstaande zaterdag.

vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pastor Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circusfestival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken, geheel nieuw, op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingveer... op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden... op www.steenwijkvestingstad.nl.

Het is even iets om rekening mee te houden wanneer u op de A32 belandt de komende tijd. Er zijn namelijk nachtwerkzaamheden in juli. Omleidingen en beperkte hinder, dat kan van toepassing zijn. Rijkswaterstaat voert in de maand juli onderhoud uit aan de A32. De werkzaamheden vinden plaats in meerdere nachten en op verschillende trajecten tussen Steenwijk, Havelte en Meppel. Tijdens deze nachten zijn de rijbanen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot maximaal 15 minuten. De werkzaamheden zijn onderdeel van regulier onderhoud om de weg veilig te houden en in goede staat. Daarbij worden bestaande asfaltlagen verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Na het aanbrengen van het nieuwe wegdek worden ook wegmarkeringen opnieuw aangebracht en de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de avond en nacht om hinder overdag te beperken. Wilt u meer weten? Kijk dan eventjes op vanaarbeter.nl, want daar staat ook over de A32 dus van alles op. Verkeer trouwens tussen Zwolle en Heerenveen kan ook omgeleid worden via de A7 en de A6. Gele borden langs en boven de weg geven de lokale omleidingsroutes aan.

Een expositie in het museum, het Stadsmuseum Vollenhoven, over het Corso Vollenhoven. Het is uitgegroeid tot een van de grootste optochten van het land. Maar hoe zag het er vroeger uit? Welke wagenbouwersgroepen deden mee en wie waren de Dalia-koninginnen? Deze rijke historie van dit evenement en die van de organisatie de Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken, 4KV dus, komt in de maanden juni, juli en augustus tot leven in het Stadsmuseum Vollenhoven. Je kunt er gaan kijken aan de Bisschopstraat 36 in Vollenhoven en het museum is open op maandag van 10 tot 2 uur, op woensdag en donderdag, vrijdag en zaterdag. En ook nog op zondag van 1 tot 5 uur 's middags. En voor meer informatie kun je op de website kijken www.chcvollenhoven.nl.

helpje mee in de weerribben? Staatsbosbeheer zoekt diverse vrijwilligers. Staatsbosbeheer is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor natuurgebied de Weerribben. Of je nu graag met mensen werkt, kinderen enthousiast maakt voor de natuur, het water opgaat of meehelpt in het beheer of geïnteresseerd bent in planten en dieren, er zijn volop mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Vrijwilligers spelen daarbij een onmisbare rol. Van het buitencentrum in Ossenzijl zijn vrijwilligers actief.

Aan het beheer en bescherming van het gebied. Neem vrijblijvend contact op via excursie-weerribben@staatsbosbeheer.nl. En dan wordt je helemaal graag verteld hoe je verschillende mogelijkheden kunt benutten tijdens het kennismakingsgesprek.

concert bij de Brug in Kalenberg. Na het succes van het eerste concert bij de Brug in 2024 is een tweede concert gepland, en wel de aanstaande zondag 5 juli. Het wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband onder de naam Samen Muziek Maken. Bij de eerste editie was de sfeer los en ongedwongen. Men kwam in een bootje luisteren of men zat lekker te luisteren met de voetjes in het water. Deze keer bestaat het fanfareorkest uit zo'n 20 muzikanten van 5 verschillende verenigingen uit de gemeente Steenwijkerland. En onder leiding van dirigent Sjaak van der Rijden wordt een tiental afwisselende en toegankelijke nummers gespeeld. Het concert bij de Brug is op zondag 5 juli dus. De aanvang is 16 uur. Het gebeurt bij de Brug over de Kalenbergengracht. En het adres is Kalenbergerpad nummer 1 in Kalenberg. Nieuwe route en nieuwe uitdagingen bij de Monkey Fun Run. Inschrijven, dat gaat hard. De voorbereidingen voor de Monkey Fun Run zijn in volle gang. Op zondag 5 juli is het weer zover. De populaire obstacle run door en rondom Steenwijk trekt steeds opnieuw veel deelnemers. Van de beschikbare 2000 startplaatsen zijn de meestal verkocht, en voor de 8 kilometer afstand zit het al bijna helemaal vol. De Monkey Fun Run bestaat uit uitdagende combinaties van hardlopen, klimmen, klauteren, modder en water. Dit jaar kunnen de deelnemers zich bovendien verheugen, of misschien ook wel niet, op een vernieuwd parcours. Waar eerdere edities bekende delen van Steenwijk aandeden, wordt ook dit jaar de andere kant van de stad verkend. De Monkey Fun Run is toegankelijk voor alle leeftijden. Kinderen tot en met 11 jaar kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.

En ook de populaire Dog Survival maakt dit jaar weer deel uit van het programma. Hierbij leggen namelijk deelnemers samen met hun trouwe viervoeter als afsluiting van de dag het 4-kilometer parcours af. Een unieke ervaring voor baas en hond. Wil je meer weten? Probeer dan in te schrijven via de website www.monkeyfunrunsteenwijk.nl. Je kunt trouwens ook vrijwilliger worden op 5 juli. Dan kun je ook even op de website kijken naar www.monkeyfunrunsteenwijk.nl.

Met de zomer in aantocht opent de theekoepel in Park Ramswoerte vanaf zaterdag 4 juli weer haar deuren. Het sfeervolle parkcafé is voortaan elk weekend geopend op zaterdag en zondag van 10:30 's morgens door tot 6:00 's avonds en tijdens alle Dijka live in het parkconcerten. Parkcafé de theekoepel, gelegen en in het hart van het monumentale park en direct grenzend aan het Hertenkamp, is de perfecte plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Gasten kunnen het recht voor koffie en thee met heerlijk huisgemaakt gebak, verschillende soorten bier en wijn en een borrelhapje en een breed assortiment aan frisdrank en natuurlijk heerlijke tosties. Het team van Resto Bar het Veerhuis, die de bediening doet, kijkt er naar uit om de theekoepel deze zomer weer tot leven te brengen en hoopt dat de gasten weer snel begroet mogen worden op het terras of op het balkon.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Rieke Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waai kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Een gratis optreden van de Amerikaanse band Electric Youth op 4 juli in de muziekkoepel Ramswoerte. Electric Youth is een groep getalenteerde zang- en dansartiesten uit Boston, in Amerika dus. Ze bieden een energiek familie-entertainment van hoog niveau met muziek voor alle leeftijden. Ondersteund door een achtkoppige band van muzikanten van wereldklasse brengen ze een dynamische show met eigentijdse popmuziek, klassieke rocknummers en populaire country hits. Met hun aanstekelijke enthousiasme, indrukwekkende muzikale vaardigheden en een gevarieerd repertoire brengen deze jonge artiesten een spectaculaire show die nog lang zal nazinderen. Het optreden in Steenwijk is het eerste concert van hun Europese tour en vindt plaats in het kader van 25 jaar Kopje Cultuur. Er is sprake van een uitwisseling met de Meander Big Band die ook dit jaar weer tijdens het festival zal optreden. Electric Youth vindt zijn oorsprong in een groot muziektheaterkoor in de Franklin School for Performing Arts en concertreizen naar Wenen af 1998 door tot 2000. Het optreden in Steenwijk begint om 3 uur 's middags, is helemaal gratis en meer info over deze band electricyouth.com.

0: de buurt.
1: Museum Nagelen presenteert deze zomer Wat Blijft. Een zomertentoonstelling waarin Maya Mastwijk, Jeltje van Houten en Erik Stokker sculpturen, collages en pentekeningen tonen. Van balans zonder lijm tot geometrie en detaillering. Een expositie over hergebruik, aandacht en sporen die zichtbaar worden wanneer functies verdwijnen. Te zien vanaf 9 juli door tot en met 27 september. In Wat Blijft raken de werken elkaar in hun aandacht voor materiaal, structuur en tijd. De tentoonstelling laat zien hoe betekenis niet alleen verdwijnt, maar ook verschuift. Hoe ze zich nestelt in details, sporen van gebruik en nieuwe verbanden. Maya Mastwijk creëert sculpturen uit zorgvuldig geselecteerde afgedankte materialen, zonder lijm of schroeven. Zij brengt haar objecten in precair evenwicht. Jeltje van Houten versnijdt linnen, kaften en pagina's van gebruikte boeken tot geometrische collages, waarin kleur, textuur en typografie de hoofdrol spelen. Kleur en textuur vertellen het verhaal. Grafisch ontwerper Erik Stokker maakt zijn werk met rotring radiograaf tekenpennen. Hij ontwikkelde een uitgesproken beeldtaal waarin precisie en verbeelding samenvallen. Wat Blijft is een veelzijdige kunsttentoonstelling over vergankelijkheid, verbinding en verbeeldingskracht. Openingstijden van donderdag tot en met zondag, van 1 uur tot 5 uur 's middags. En voor meer informatie en bijvoorbeeld ook het adres van Museum Nagelen, kijk even op www.museumnagelen.nl. Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Slos.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Lordy, over there you shall be. Yes,

kabel, radio, tv en internet. Dit is

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Ik heb zijn werken voortgezet. Ik schilder ook de Mona Lisa, maar dan wel als naaktportret. Onbewust ben ik een schrijver, zonder meer een groot poëet. Die als die zich ertoe kon zetten, Shakespeare maar eens overdeed. Onbewust, onbewust, zelfs de grootste.

muzikant van groot formaat. Lang voordat een liedje af is, is het al een gouden plaat. Onbewust ben ik een schilder, gepassioneerd als een Van Gogh. Ik maak schitterende zonnebloemen en ik heb allebei mijn oren nog. Oh.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: gaat-ie weer.
1: De nummer 30. Het leek een beetje op Good Morning Judge, het dansje wat erin zit in het plaatje van Charlie. Want die vonden we op nummer 30 met No Second Chance. Het is week 26, 1977. Wij draaien ze allemaal. De platen die destijds in de tipparade stonden. En goed deels ook van het originele vinyl. Dus je hoort alle single versies van de platen van destijds. En we moeten voortmaken, want anders halen we het niet. 30 platen in 2 uur. Kortom, meteen door met nummer 29. Hier is Flash in the Pan van Down Under met Hey St. Peter.
2: De Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter. Dur, dur.

Nieuw. De tips uit week 26, 1977. Terug naar toen met de platen die het voor een gedeelte helemaal niet haalden tot in de hitparade. En voor een gedeelte natuurlijk hele grote hits zouden worden. Hey St. Peter was er eentje van die hele grote hits. De heren Vanda en Young. Ook ooit bemoeienis gehad met de Easy Beats enzovoort. En het zijn ook nog familieleden, geloof ik, van de heren van AC/DC. Kun je nagaan. Flash in the pan, Hey St. Peter dus. Nieuw op 29. Hier is op 28 Hart met Barack.

Het grootste gedeelte van de nieuwe binnenkomers, zoals bij elke tipparade, ook vandaag weer te vinden in de onderste regionen. Nu op 27 meteen naar Hart, de volgende nieuwe. Hier is Debbie.

0: Flashback Party Time Machine. Bert van der Laan.
1: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Top 40.
2: Dit is de tipparade.

Een bijzonder commercieel deuntje en toch deed hij het niet in de hitparade. Het kan verkeren in hitland. De wegen zijn ondergrondelijk. Nummer 26 was het. Dat was Kerry Lucas uit de Amerikaanse Soloy Soulfabriek. En de plaat natuurlijk, I Gotta Keep Dancing. Een bijkans instrumentale vinden we zometeen op, nu eigenlijk al, op nummer 25. Het nummer is oorspronkelijk gemaakt door Billy Joel en hij zong het ook de hitparade in. Maar in 1977 kwam ene Mike Ashtor zo ineens met deze versie van James.

0: Voor jou ligt er een klaar, bij jouw platenhandelaar. Zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40 en tipparade.
1: Goedemiddag. Alle singles uit de tipparade van 1977. Niemand anders draait ze. Bert van der Laan.

zijn ex-monkey was dit. Michael Nesmith, en trouwens ook geboren met een klap geld in de achterzak. Want zijn moeder had een patent op een of andere woeste uitvinding in Amerika, geloof ik. Dus die familie is schatrijk. Mooie platen maakte die ook nog. Michael Nesmith, 1977, de tipperader van toen met Rio. En nu Andy Gibb.

0: De muziek uit je jeugd is terug. Bij Bert van der Laan. Bert van der Laan.
1: Nou, die zegt dat we in week 26, 1977 van de Tipparade toe zijn aan nummer 20.

0: Met Non-Stop Dance, de single die na deze kwam, zouden ze flink gaan doorbreken. Wat heet, dat werd een vette nummer 1. Come to America strandde uiteindelijk in de tipparade. En we vinden hem deze week op nummer 19, de plaat van The Gibson Brothers. Vooraf we gaan door de Racing Cars met Lade Low. En we hadden natuurlijk Andy Gibb ook nog het jongste broertje van de Bee Gees met I Just Wanna Be Your Everything.
1: De Nederlandse tipparade.
0: En in die Nederlandse tipparade, tijd voor de volgende nieuwe, meteen ook de laatste plaat voor dit eerste uurtje. Het is er een van een hele vreemde meneer, blueslegenda uit de jaren 50, Johnny Guitar Watson. Nieuw.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan twee dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Listen very carefully. I shall say this only once.
1: Welkom bij uurtje 2 in de tipparade van week 26, 1977. Het eerste uur besloten we met Johnny Guitar Watson op 18. Dus

van 26 omhoog in de tweede week. Een import Griek in Nederland. Zijn naam Aristakis. En de Sentimental Song. Vrije plaat. Nu even de prijzen van de wiet door Hans Dulfer.

0: nog niet. Het mag nog steeds niet. Of tenminste, het wordt ooglijken toegestaan. Maar er hangt nog steeds zo'n sfeertje rondomheen om de rode Libanon van Hans.
1: Alle singles uit de tipparade van 1977.

Doordje de hitparade binnenkwam. Dit was als Mr. Walkie Talkie in 1977. Be My Boogie Woogie Baby zou, dacht ik, nummer 2 worden in de top 40. Grote hit dus. We zijn toe aan de volgende, ook van Duitse makelij. En toevallig ook met een Griekse achtergrond, net als Aristakis. Vicky Leandros.

0: de Tipparade.
1: Wat hebben we al gedraaid dit uurtje? Daarnet Vicky Leandros en Kali Nichta van 25 naar 14, tweede week. Nieuw op nummer 15, Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie. En de Rode Libanon van Hans Dulfer van 21 naar 16. Vierde weeksnotering zou uiteindelijk de top 40 niet halen. En van 26 naar 17, Aristakis The Sentimental Song. En dit is op nummer 13, Claude-Michel Schönberg.

Mooi hoor. Zo'n tipparade met echt alles erin. Engels natuurlijk, Nederlands, Duits en zoals ook deze in het Frans. De tipparade. En een lijst helemaal bommetje vol met levende legendes en helaas overleden zangers. Grootheden uit de popmuziek en uit die laatste categorie. Het is jammer, hij is doodgeschoten door zijn eigen vader, deze Marvin Gaye. Hier is Got to Give It Up.

0: 77.
1: Om precies te zijn, de tipparade van week 26 van toen. Alle 30 platen, we draaien ze zoveel mogelijk helemaal. En dat is nog knap lastig, kan ik je vertellen in twee uurtjes. Daarnet op nummer 12 van 14 gekomen. Vierde week notering en uiteindelijk toch een top 40 hitje voor Marvin Gaye. Got to give it up. Daarvoor Les Enfants de Mes Enfants, Claude-Michel Schoenberg en Kali Nichta werd gedaan door Vicky Leandros. En dit is nummer 11 op het randje van de top 10. De T-Connection, Do What You Wanna Do.

0: Van de Nederlandse top 40 verschijnt wekelijks een gedrukt exemplaar met daarin behalve de top 40 ook de tipparade, de Nederlandstalige top 10, de soul top 10, de LP top 50 en de klassieke LP top 10. Bij een favoriete platenhandelaar, daar ligt er een klaar. Zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40.
1: Ja, je hebt zo van die platen, daar heb je warme herinnering aan. Nou, dit was er eentje van voor mij. Het radiogebeuren begon flink los te barsten en ook het werk in de hele grote discotheken. En toen was deze plaat van de T-Connection bijna een hit, maar net niet helemaal. Geldt ook voor de volgende, nummer 10, Painting My Love Songs. Hier is Henry Gross.

Zijn de top 10 ingeduikeld met Henry Gross, Painting My Love Songs. Die kwam van nummer 15, derde week genoteerd. En voor de vierde week al in de tipparade, van 13 naar 9 omhoog. De stem van Margriet Eshuis, en let vooral even op de drummer.

prijzenstijger in week 26, 1977. Omhoog van 24 naar nummer 8. Lou Rawls, See You When I Get.

0: Dat is toch het mooie van zo'n tipparade. Niet alleen de hele grote hits in wording komen voorbij, ook de floppers van toen.
1: Dit is de tipparade.
0: Niet dat het een hele grote flopper was, maar het haalde nou niet bepaald ook een grote hitnotering. Het plaatje van dit zangeresje, die we vonden op nummer 7 van 9 gekomen. Vijfde week voor Linda. En ik zie je steeds weer dansen in de armen van die ander. Dat zet kwaad bloed natuurlijk. Daar krijg je psychisch flink last van. Daarom nu snel door met de volgende. Van 7 naar 6, DC LaRue.

0: alle singles. Uit de tipparade van 1973.
1: Uit de Amerikaanse disco-scene van destijds, D.C. LaRue en The Face of Love, zouden we rimpel ook nog in de hitparade terechtkomen. Al zij het met een bescheiden notering. Op nummer 6. En die hebben we dan op nummer 5. Rob de Nijs. Hij keek naar buiten en hij dacht...

0: 1977.
1: En daar vinden we Jack Jersey, oftewel Jack de Nijs. En hij zegt zelf wat hij gaat zingen. Luister.

0: Tipparade. Tipparade. Tipparade.
1: En dat betekent dat we er bijna zijn. Straks nog de alarmschijf. Little Richard, The Girl Can't Help It. En net trouwens George Benson en het fraaie This Masquerade. En ik neem afscheid met nummer 2. Hier is Smokey.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1677ste uitzending van Backwards. En ja hoor, we gaan nog één keer naar juni 1986. Wel grappig trouwens, want hoe was het weer eigenlijk in juni 1986? Nou, het begon heel erg koel, wisselvallig zelfs, maar naarmate juni vorderde kwamen de temperaturen steeds hoger en werd het ook steeds droger. Met andere woorden, eind juni hadden we de 30 graden bereikt. Toen zullen we ongetwijfeld hebben lopen puffen. Goed, eerst even Bert van der Laan bedanken natuurlijk voor zijn tipperaden. En wij gaan ons onderdompelen in 1986 in een heerlijke, koele studio met inderdaad de airco aan. Het was hier vanmiddag 38 graden in dit hokje. Dus we moesten airco wel eventjes wat aan doen. Het is inmiddels 10 graden lager. Lekker. Goed, we gaan natuurlijk de gebeurtenissen doen van juni 1986. We hebben de LP's, we hebben de live-opnamen. We gaan een film kijken, een hele bekende film. Ik heb hem zelfs in de bioscoop gezien. En ik denk dat iedereen eigenlijk de film nog wel kent, die toen in ieder geval, laat maar zeggen, 18 plus was. En natuurlijk de top 40. De nummers 1, 2 en 3 en 4 hebben we allemaal gedraaid. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. Donald Wonderful World van Sam Cooke. J'aime la vie van Sandra Kim. En op nummer 5, die kwam van nummer 6. Het was een nieuw bandje eigenlijk. 2 jaar eerder ontstaan. Ik heb het over Cockrobin en Thought You Were On My Side.

dag. Als je hem zo weer hoort, dan denk je bij jezelf, wat een leuke plaat. Jawel. De Amerikaanse popformatie onder leiding van Peter Kingsbury. Zoals gezegd opgericht in 1984. En in Nederland zijn ze vooral bekend geworden door een hoop publiciteit op MTV. Ze waren op 19 mei 1986 te gasten op Pinkpop. En het waren er meer natuurlijk, zoals bijvoorbeeld de Waterboys, The Cult, The Cure, The Fine Young Cannibals, The Clawbush Claw en Blue Murder. Maar helaas, Cock Robin die ging in 1990 uit elkaar. Dat zou trouwens duren tot 2006. En op 13 juni 2009 trad Cock Robin op in Emmen op het Back to the 80s Festival. In 2016 maakten ze nog een album en die heette Chinese Driver. Maar het hoogtepunt was natuurlijk wel voorbij. Ze gingen van 6 naar nummertje 5. En ja, wie ging er nog meer naar de top 10? Ja, dat was natuurlijk Lessons in Love van Level 42. Die was in de derde week al van 16 naar nummer 6 gestegen. En het nummer is afkomstig van het 7e album Running in the Family, wat een jaar later verscheen. Ook haar voorganger World Machine was een groot succes. Zij stonden niet op Pinkpop. Op 20 juni 1986 traden ze wel op in Wembley samen met Clapton, Rod Stewart, Phil Collins, Mark Knopfler, Midge Ure en Elton John. En dat was onder de noemer Prince's Trust All-Star Rock Concert. Het is trouwens een liefdadigheidsinstelling opgericht door koning Charles III om kwetsbare jongeren te helpen. De stichting biedt trainingsprogramma's aan waarbij ondersteuning wordt geboden om het zelfvertrouwen en de motivatie van probleemjongeren te vergroten. Met andere woorden, Level 42 stond op 20 juni 1986 in Wembley en nu zijn ze gewoon hier op de radio.

Doobie Brothers waren dat natuurlijk. En What a Fool Believes. Het nummer is geschreven door Michael McDonald samen met Kenny Loggins. En voor het eerst opgenomen en uitgebracht door Loggins op zijn album Nightwatch uit 1978. In hetzelfde jaar kwam het als single uit voor de Doobies. En het stond ook nog op hun LP Minute by Minute. Het was in Amerika een groot succes. Het stond zelfs 1 week op de eerste plaats in Billboard. Ja, Nederland, dat volgde gewoon iets later, in 1986 dus. En daarvoor dus de Lessons in Love van Level 42. De gebeurtenissen, ja, er gebeurde niet zo heel erg veel meer. Hoewel, nou goed, luister maar. Bij aanslagen op Shell-stations in Amsterdam en Amstelveen is zeker voor 1 miljoen gulden aan schade aangericht. Pak ermee dus 450.000 euro. Ook tankstations in Friesland en Drenthe zijn de dupe geworden doordat de pompen met pek en veren en verf zijn besmeurd. Ook pompslangen waren doorgesneden. Het vermoeden is dat de actievoerders tegen de apartheid in Zuid-Afrika aan het werk zijn geweest. Ook in Den Haag wordt geprotesteerd bij de ambassade van Zuid-Afrika. En tijdens de demonstratie werden er stenen en verfbommen naar het ambassadegebouw gegooid. Het heeft allemaal te maken met de Soweto-herdenking op 16 juni. De opstand in Soweto op 16 juni was een belangrijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 1976, dus 10 jaar eerder. In de strijd tegen de apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Op die dag demonstreerden scholieren tegen de plannen van het ministerie van Onderwijs om het Afrikaans als algemene taal in te voeren. Uit protest daartegen verzamelden de scholieren zich voor een demonstratie, maar de politie sloeg de scholierenopstand keihard neer. Volgens de opgave van de politie kwamen bij de rellen 23 mensen om het leven. Volgens andere bronnen lag het aantal slachtoffers ruim boven de 500. Na de opstand werden talrijke jongeren bij razzia's opgepakt. De onlusten sloegen over op andere townships en duurden tot en met 1978. Het bloedbad leidde tot stakingen van de zwarte bevolking en wereldwijde protesten. En ik moet natuurlijk nog eventjes terugkomen op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico. Want op 22 juni werd de kwartfinale gespeeld tussen Engeland en Argentinië. Maradona gebruikte zijn hand om de bal over het doelman Peter Shilton heen te wippen en op die manier te scoren. De scheidsrechter dacht dat Maradona zijn hoofd had gebruikt en verklaarde het doelpunt geldig, hoewel het hele Engelse team zelfs protesteerde. Ja, en de VAR, die was er nog niet natuurlijk. Argentinië won uiteindelijk met 2-1. Tijdens een persconferentie claimde Maradona dat zijn doelpunt gedeeltelijk met het hoofd werd gemaakt en gedeeltelijk met de hand van God, zo noemde hij dat. Dit werd later een van de beroemdste uitspraken in de sport. In dezelfde wedstrijd zorgde hij ook voor de 2-0 met een rush vanaf de middenlijn, 6 Engelsen passerend. Bijna 20 jaar hield hij vol dat de hand van God inderdaad het doelpunt had gemaakt, maar in een interview gaf hij in 2006 toch de handsbal toe. En de Europese top van 1986 in Den Haag vond plaats op 26 en 27 juni. Onder leiding van de toenmalige Nederlandse minister-president Ruud Lubbers kwamen regeringsleiders, waaronder Margaret Thatcher en Helmut Kohl, bijeen om te praten over de interne markt en de Europese integratie. De beveiliging was massaal, maar voor de aanwezige politieagenten en marechaussees bleek het vooral een evenement van verveling, omdat demonstraties uitbleven en de bijeenkomsten achter gesloten deuren plaatsvonden. Met andere woorden, geen enkel geweld. We gaan over naar de LP's en ik heb hem al een paar weken in mijn koffertje. Life's Rich Pageant van R.E.M. Het vierde album na Fables of Reconstruction, opgenomen in de studio van eigenaar John Mellencamp. Natuurlijk ook maatschappijkritische teksten zoals het nummer over de zwaar vervuilde Cuyahoga-rivier bij Cleveland in Ohio, die verwijst naar de verschillende branden die hebben plaatsgevonden in deze rivier. En dit gebeurde met name in 1969. Met andere woorden, hier is R.E.M. en dit keer heb ik gekozen voor These Days.

Ja, leuk hè, krijg je tijdens het nummer gewoon een appje van... ja, dat is een fijn nummer, die hebben we al lang niet meer gehoord. Nou, daarom heb ik hem ook gewoon gedraaid. De Final Countdown van Europe, het derde album al na Wings of Tomorrow... en het gelijknamige Europe, wat in 1983 uitkwam. En natuurlijk gingen ze met dit album, de Final Countdown, op tournee. Waaronder één concert in Amsterdam. En ik had het natuurlijk over Europe. Daarvoor Thunderbox van Sissou en de Banshees... met die geweldige hitsingles Candyman en, die hoorde je dan ook, Cities in Dust. Op de hoes is trouwens een foto van een tornado te zien... welke in 1927 is genomen door Lucille Hamburg. Deze iconische foto werd ook gebruikt voor Bitches Brew van Miles Davis uit 1970... en Stormbringer van Deep Purple. En die was, dat was een LP uit 1974... En daarvoor dus Life's Rich Pagant van R.E.M. met het prachtige These Days. Goed, ben je weer helemaal op de hoogte van de LP's. En ja, gaan we altijd even over naar de film. Het is inmiddels wel 7:55. Maar goed, dat doet er niet toe. Muziek mag zijn tijd hebben. Dit keer heb ik gekozen voor het theme from Crocodile Dundee... gemaakt door Peter Best. En dat is trouwens niet te verwarren met de Beatles-drummer... voor hun succesvolle periode voor Ringo Starr dus. Hij is geboren in Australië en is ook verantwoordelijk... voor de themamuziek van Muriel's Wedding uit 1994. Overigens trouwden Paul Hogan en Linda Kozlowski, dat was een tegenspeelster, daadwerkelijk met elkaar in 1990, ondanks het feit dat Hogan 18 jaar ouder was. Helaas, het huwelijk heeft geen stand gehouden. In 2024 gingen ze uit elkaar. Dus je komt dan wel een nieuwe Crocodile Dundee. Met andere woorden, hier is Peter Best en Theme from Crocodile Dundee.

Ja, prachtig mooi natuurlijk. Eerlijk is eerlijk. Moon over Bourbon Street. Het was een opname die kwam uit Arnhem. Want natuurlijk ging Sting ook op tournee. En dit is een opname uit 1985. Maar goed, Bring on the Night, want zo heet het live-album. Dat kwam uit 1986 uit. En het bevat dus optredens van 85 en 86. Naar aanleiding van zijn album Dreams of the Blue Turtles ging hij op tournee en deed daar tussen 14 en 16 februari 1986 ook nog eens een keer Rotterdam Ahoy aan. En nadat hij in Duitsland een optreden gaf, zette hij zijn tour voort in Australië. In januari 86 stond hij 6 keer in een volgepakte Royal Albert Hall. En daarvoor, jawel, dan hoorde je natuurlijk Steve Ray Vaughan met het album Live Alive. Het album kwam uit in 1986 en het is het eerste live-album van Steve Ray Vaughan. Samengesteld uit 4 live-optredens. En dat was in Amerika en in Montreux in Zwitserland. En dat waren in 1985 en 1986. Er werden nummers gespeeld van zijn eerste 3 albums en enkele covers, waaronder dit Superstition. Blijf het nog altijd een prachtig nummer vinden. Steve Ray Vaughan, helaas, hij overleed op 27 augustus 1990 aan de gevolgen van een helikopterongeluk. Maar het nummer wat je hoorde, Superstition, daar hoor je onder andere een prachtig orgel, en dat wordt bespeeld door Reese Wynans. En Reese Wynans, dat is zo'n man die op heel veel LP's te horen is, maar eigenlijk nooit zelf in de spotlight staat. En dat is zeker wel nodig, want deze man die heeft ontzettend veel gespeeld voor onder andere bluesartiesten zoals Buddy Guy, John Mayall, Kenny Wayne Shepherd, Anna Popovic en natuurlijk ook de Les Lonely Boys en natuurlijk ook Steve Ray Vaughan. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen toe. Het is inmiddels 8 minuten voor 8, dus ben even wat later. Maar goed, dat mag het allemaal weer. In de kranten ook veel aandacht voor Jeroen Krabbé, omdat bekend werd dat hij een rol zou spelen in de James Bond-film The Living Daylights, toen met Timothy Dalton. Bond assisteert bij de overloop naar het westen van de KGB-officier-generaal Georgi Koskov. Dat was dus de rol van Jeroen Krabbé. En Bond moet voorkomen dat eventueel inderdaad scherpschutters Koskov neer zullen schieten. Maar uiteindelijk eet generaal Koskov van 2 walletjes. En later werd bekend dat hij de screentest om eventueel de nieuwe Bond te worden, dat was aan Jeroen Krabbé, afwees. De Nederlandse première van de film was een jaar later op 8 juli... natuurlijk in het Koninklijk Theater Tuschinski. Bij die Nederlandse première waren ook Timothy Dalton en Jeroen Krabbé aanwezig. Op 27 juni 1987 was de wereldpremière in Odeon Leicester Square in Londen, waar sinds 1937 de meeste premières plaatsvinden. En de TT van Assen, natuurlijk deze week ook en toen ook. Die werd gehouden op 26, 27 en 28 juni, oftewel van donderdag tot en met zaterdag. In de 500cc deed Boet van Dulmen en Rob Punt mee, maar helaas konden zij geen potten breken. Boet werd 12e, Rob 20e. De TT werd gewonnen door Wayne Gardner voor Randy Mamola en Mike Baldwin. Boet van Dulmen behoorde tot de grote 3 samen met Will Hartog en Jack Middelburg. Zij zorgden ervoor dat in de jaren 70 en het begin van de jaren 80 grote successen werden behaald in de koningsklasse van de wegracesport. Boet van Dulmen is in 2021 overleden en Rob Punt overleed al in 2005 en toen was hij nog maar 47 jaar oud. Wel succes was er voor Hans Spaan, die 3e werd in de 80cc. De start van de 80cc-race in Assen werd enkele minuten uitgesteld, omdat Hans Spaan tijdens de opwarmronde een spijker in zijn achterband had gekregen. Ten slotte werd ook de zijspan verreden en daar waren natuurlijk Egbert Strooyer en Bernard Snieders favoriet. Helaas hield hun motor er in de 11e ronde ermee op, een defecte ontsteking. Winnaar werd Alain Michel, die in de tussenstand naast Egbert Strooyer kwam te staan. Uiteindelijk zou het Nederlandse koppel toch aan het langste eind trekken. Zij werden wereldkampioen en Alain Michel werd 2e. We gaan 25 jaar terug en dan komen we uit in 1961 met Fats Domino.

0: Hij werd de nummer 82 in de top 100 van de singles van 1961. En dit is een van zijn minder bekende songs van The Fat Man, die in 2017 overleed. Vier songs zijn opgenomen in de Hall of Fame. Natuurlijk Blueberry Hill, Ain't That a Shame, Walking to New Orleans en The Fat Man. Hij woog trouwens 90 kilo. Dat is op zich niet zoveel. Ik weeg 85. Nou, het verschil zie je niet. Maar hij was wel 1,63 meter lang. Ja, en dan ben ik toch 30 centimeter langer. Eerlijk is eerlijk. Volgende week gaan we naar 1980. Dan is het juli en dus weet je ook de maand. En het...
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeet hem.
4: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, het is 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur, ondanks dit. We gaan gewoon door. Maar we hebben hier een airco die we nu even uit hebben gezet, want anders maakt te veel lawaai. We zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. Met Elias Schotsman gaan we praten over de Monkey Fun Run. En Ilse Herder komt langs. Dat gaat allemaal over iets met VV Dolde Veste 54. Luister zomaar door. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. André Bus, fractievoorzitter van Buitengewoon Leefbaar. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, het is, nu dat ding uitstaat, is het toch wel veel minder lekker. Maar het maakt te veel lawaai. Wij zweten er wel lustig even op los. Jij bent zelfs even op de fiets.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Maar mensen verklaren mij voor gek, maar ik durf het al.
0: Ja, zo.
1: Het is ochtends, lekker cool, ja, lekker fris.
0: Ja. Dus het wordt een heel kort gesprek en dan moet hij terug.
1: Ja, vast.
0: André, de rust is een beetje weergekeerd op politiek vlak. Zo van, nou, dit hebben we allemaal mooi geregeld met elkaar. En nu even weer het gewone ritme, of zitten jullie daar nog steeds niet in?
1: Ja, het gewone ritme begint nu wel te komen. We hebben natuurlijk volgende week de voorjaarsnota. Maar dat is dan wel, zoals we dat noemen, een beleidsarme nota. Want die kijkt voor een deel terug wat er geweest is. En het is een eerste aanzet naar de toekomst. Maar wat de toekomst brengt, dat moet het college, zeg maar, vanuit het coalitieprogramma eigenlijk nog weer vertalen naar concrete zaken. En dat moet dan in de najaarsnota verwerkt worden in de programmabegroting. En dan wordt duidelijk, zeg maar, wat het college als opdracht heeft uitgewerkt van wat ze mee hebben gekregen van de coalitie. En voor een deel ook vanuit de raad hebben meegekregen.
0: Ja, maar goed, mee hebben gekregen. Het is nu al een andere setting natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, we hebben heel wat feestelijke benoemingen gehad van nieuwe raadsleden. Ja. Heel veel burgerraadsleden. We hebben er nog nooit zoveel gehad. We hebben ook 10 partijen. Dus als iedere partij daar gebruik van maakt, dan gaat dat ook heel hard. Maar dat betekent wel dat je hier in Steenwijkerland veel mensen hebt die toch redelijk dicht de politiek volgen en daarin actief willen zijn. En we hebben natuurlijk ons nieuwe wethouders geïnstalleerd, waarvan 2 die al ervaring hebben en 2 mensen die nieuw zijn.
0: Ja, precies. Als je terugkijkt naar de dag na de verkiezingen, de dag nadat de verkiezingsuitslag bekend was, hoe zag jouw dag er toen uit?
1: Hoi, dat is wel.
0: Dat is lang geleden, maar het was wel een belangrijke dag.
1: Ja, nou ja, op zich natuurlijk blij dat we de grootste waren. En we hadden aan de voorkant een aantal opties. Hè. We blijven de grootste en dan moet je acteren. Of je bent niet de grootste en dan moet je rustig afwachten.
0: Maar hadden jullie daar op voorhand al een beetje op geacteerd?
1: Ja, want je moet je in de politiek zo min mogelijk laten verrassen. En je moet een ander ook niet verrassen. Dus we hadden al wel wat contacten gelegd aan de voorkant om te kijken, als we de grootste worden, kunnen we dan iemand vragen die ons wil helpen met de informatie en de formatie. Nou, ja. En in dit geval was dat Kees Bijl.
0: Die had al ja gezegd.
1: Dat is wel verstandig om te weten als je iemand vraagt of hij het wil doen. Want anders dan gaat het traject wat je met elkaar moet doorlopen, wat sowieso al wel tijd kost. Zeker in een periode waarin je heel veel vakantiedagen ook nog hebt. En iedereen heeft een volle agenda, want je doet het naast je werk. Dus niet iedereen is van, tik maar in de agenda en iedereen kan. Dus dat is best wel altijd even zoeken. Maar dat ging hartstikke mooi qua proces in de tijd. Ja.
0: Ja. En toen ook al, maar dat is misschien te veel gevraagd, dat je op voorhand al kan bedenken van welke combi's zou ons leuk passen.
1: Ja, nee, want daarvan heb ik in het verleden wel geleerd van, ja, je moet echt wel met open mind naar iedereen luisteren. En dat is ook de reden waarom we een onafhankelijk informateur hebben. Dus die krijgt ook die opdracht. Want ik en een aantal anderen zitten natuurlijk al langer in die raad. En dan krijg je toch dat je ervaringen hebt die je in de weg kunnen zitten als je kijkt van wat is belangrijk, wat is goed voor de gemeente in zijn totaliteit. Of versus wat zou mij goed uitkomen. Nou, en dat laatste moet je niet hebben. En dus zet je er een onafhankelijk informateur neer die bejegent al die partijen op dezelfde manier. Hij kent ze geen van allen, ook ons niet, behalve een eerste gesprek om te vragen van, goh, zou je dat willen doen? En dan op basis van wat al die partijen teruggeven, maakt hij verslagen. En dan gaat hij kijken van wat al die partijen zeggen. Wat zijn dan logische combinaties? En dat legt hij voor. En daarin is het wel zo dat elke partij voor zich daarin een keuze moet maken. En ja, dat hebben wij ook moeten doen. En dat deed deze Kees Bijl heel handig. Hij legde geen woorden in de mond, maar hij legde vragen en dilemma's voor. En die moet je dan voor jezelf beantwoorden. En dan geleidelijk aan rolt daar een beeld uit naar voren. En hij heeft op een gegeven moment geadviseerd van ja, deze vier partijen die zouden dat kunnen doen. Nou, de partijen die dat aanging, die hebben gezegd van ja, dat zien wij ook wel zitten om te doen. En dan, ja, dan ga je de informatiefase uit en dan ga je de formatiefase in.
0: Ja. En dan is het zoeken ook nog naar de juiste personen binnen de coalitie die het wethouderschap kunnen.
1: Ja. Ja, dat is ook wel onderdeel van die formatieproces. Want de eerste keer dat wij bestuurlijke verantwoordelijkheid kregen, kom je er wel achter dat een wethouderschap en een coalitierol is anders dan een oppositierol. Nou ja, en dat heb je ook in de loop van de tijd meegekregen. Van ja, persoonlijke verhoudingen zijn natuurlijk wel heel belangrijk. En als je een team hebt wat best wel veel verantwoordelijkheid krijgt om de opdrachten vanuit de raad zo goed mogelijk te vertalen in het ambtelijke medewerkers, ja, dan heb je vertrouwen nodig. Nou, en dat moet dan ook klikken en elkaar aanvullen. En nou ja, daar heb je natuurlijk niet alles over te zeggen, maar daar heb je wel een klein beetje met elkaar het gesprek over.
0: Ja, en zijn daar nog vreselijk lastige momenten geweest?
1: Nou, niet dat ik weet, want ook daarin is elke partij natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze, wie die als wethouder naar voren schuift of ja, met welke kwaliteiten en hoe die dynamiek zit. Dus ja, voor ons was vrij snel helder van Melvin Smit is
0: ja, voor
1: onze
0: jullie
1: wethouder,
0: ja,
1: en
0: ja,
1: die gaat
0: ja
1: door. En voor
0: ja
1: anderen was dat misschien ietsjes meer zoeken van goh, wie zou degene die weggaat, Marcel of Trein op kunnen ja vangen. En ja, ook daarna is het natuurlijk zo dat je weer de portefeuilles tussen de wethouders moet verdelen.
0: Ja, ja, en dat moet ook een beetje op elkaar afgestemd zijn. Ik bedoel, niet iedereen hoeft als iedereen specialist is op hetzelfde gebied, dan heb je natuurlijk niet zo heel veel aan.
1: Nee, maar de basis is wel met elkaar het vertrouwen hebben dat je elkaar goed verstaat, op tijd benadert, niet verrast. En toch wel in heel belangrijke mate dezelfde hoofdpunten hebt waar je met elkaar voor wilt gaan.
0: Ja. Nou ja, dat is gelukt. En nou, best op redelijke termijn, toch?
1: Ja, je ziet om je heen dat het zijn gemeenten die doen sneller. Maar dat heeft misschien te maken met de tijd die er in de agenda's vrijgemaakt kunnen worden.
0: Ja, maar het zou ook nog kunnen zijn dat ze doorgaan op hetzelfde pad. En dan, dan is het ook vrij vlutjes rond.
1: Ja. En er zijn mensen die doen er langer over. Of die vallen uit elkaar. Of die gaan toch rollenbollend op een gegeven moment de straat op. Ja, dat hebben wij gelukkig allemaal niet gehad. Wij hebben een heel mooi proces gehad. Dus nu hoop ik dat het college het voortvarend oppakt en dat we in de raad met elkaar goed samenwerken voor de komende 4 jaar.
0: Was jij 4 jaar geleden ook al fractievoorzitter?
1: Ja.
0: Oh ja. Nee, dus wat dat er gaat
1: en daarvoor
0: is
1: ook.
0: Ja, precies. Maar daardoor wist jij al wel van ja, hoe het allemaal zou lopen, hoe het allemaal zou gaan.
1: Ja, op papier wel, maar ja, in de praktijk is het altijd anders.
0: Ja.
1: Want ja, je hebt nooit te maken met dezelfde mensen. En ook zelf ga je misschien ook naar andere dingen kijken. Dus het is iedere keer echt wel een proces waar je 100% alert moet zijn om met elkaar de goede dingen te doen.
0: Ja.
1: Er is niks vanzelfsprekend in de politiek.
0: Nee, en de ervaring van, jij zegt, die periode daarvoor ook al, dat betekent dus dat je al 8 jaar op die positie minimaal zit. Zijn er dan nu ook nog dingen dat je denkt, oh, dat heb ik toen, was dat eigenlijk helemaal niet zo slim, dan ga ik nu echt anders doen? Voor jezelf dan, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, ik ben niet iemand die heel vaak heel ver terugkijkt. Wat we wel gezegd hebben is van sommige partijen die zitten best lang in de oppositie. En je moet wel heel goed nadenken over is dat handig als je voor de continuïteit met de raad ten alle tijde wilt kunnen blijven doorwerken. Je moet wel over je eigen schaduw heen stappen om te zeggen van ja, er is misschien wat gebeurd in het verleden of en dat moet je los kunnen laten. En ik denk dat de les die ik geleerd heb, dat ik dat in deze periode heb kunnen doen. Sommige dingen loslaten, waardoor je weer voor jezelf meer ruimte krijgt.
0: Precies. En waardoor wellicht ook dingen vlotter getrokken kunnen worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Dus met het tevreden gevoel terugkijken op die periode... totdat iedereen geïnstalleerd is, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En nu een beetje rust daardoor gekregen. Maar het is nog even een paar weken doorbuffelen. En dan is het toch echt wel
1: ja,
0: een paar weken...
1: Ja, als de PPN geweest is, dan hebben we reces.
0: Ja.
1: Maar ook in recesstijd gaat de samenleving door. Dus je weet het
0: zeker.
1: Nooit. Maar in principe is dat dan een periode dat er in ieder geval niet in de raad stukken worden voorgelegd waar we als raad over moeten besluiten. Dus dat betekent dat je op dat front even wat meer rust hebt.
0: Ja. Wij gaan ook even rust nemen. We gaan even weer ergens een airco opzoeken volgens mij. En water.

0: eerlijk verdeeld hier. Onze technicus die zit in een vriescel zo'n beetje. En wij zweet lekker van onze rug. Maar goed, wij gaan door praten met André Bus. Fractievoorzitter van Buitengewoon Leefbaar. De periode tot totstandkoming van de nieuwe coalitie. Die hebben we net doorgesproken. Even op het weer. Heel heet natuurlijk. Maar kun je herinneren dat ooit besloten is dat de bruggen na 2 uur niet meer bediend worden?
1: Nee, dat kan ik mij niet meer
0: herinneren. Nee, ik dacht echt van, nee, ik snap het wel, daar gaat het niet om. Ik dacht van, god, dat is toch echt wel heel bijzonder.
1: Maar het is ook voor het eerst code rood met de temperatuur.
0: Maar code rood hadden we vroeger natuurlijk ook niet. Maar
1: nee, maar de temperatuur is 40 graden. Of hoger dan 40 graden. En dit is wel de hoogste score in de afgelopen sinds we het bijhouden. Hè. Dus dat is meer dan 100 jaar. Dus het is wel in die zin redelijk uniek.
0: Ja,
1: en de vochtigheid erbij. Dus maar goed, de mensen ervaren nu wel, ik in ieder geval, als je in 38, 40 buiten loopt en je lichaamstemperatuur is 37 en met koorts 39 voel je slecht. En je kunt dan op de een of andere manier de warmte niet kwijt, dan ga je snel achteruit.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, je kan er wel heel lachwekkend over doen. En wat nonzin, die code rood en bla. Maar jongens, doe gewoon rustig aan en doe als het even kan niks.
1: Ja, als je die luxe hebt of in de schaduw, heerlijk. Ja,
0: ja precies. En ondanks dat wordt er op allerlei, in allerlei dorpen nog wel feest gevierd. Dat gaat wel allemaal door. Maar
1: dat is altijd in de late uurtjes, hè. Dan is het al wat cooler, dus dan komt het wel goed.
0: Ja, maar overdag is er wel een 6 kamp, weet ik veel wat, bijvoorbeeld op Isveen. Bas heeft ook feest, maar ik denk, ach, ze zullen er vast wel veel waterdingen bij bedacht hebben.
1: De Bassen kennen er wel, die zijn gek op water.
0: Ja, dan wordt het nog wel wat luchtiger. Laten we even naar de dag van gisteren gaan. De presentatie van de stikstofplannen. Heb je dat nog een beetje gevolgd?
1: Ik heb de stikstofplannen zelf niet gelezen. Ik heb wel wat reacties hier en daar gehoord. Ik heb begrepen dat het wordt er nog niet heel veel helderder op hoe het precies zit. En met name de zones rond de Natura 2000 gebieden, die zijn natuurlijk enorm de sjaak. Als dat allemaal doorgaat zoals ze dit aanreiken.
0: Nou ja, want gisteren hoorde ik ook nog in allerlei politieke podcasts zo van, er is niks uitgelekt en de knap en de knap. En toen las ik de presentatie, toen dacht ik, nou, dat kwam mij niet als heel nieuw naar voren, zeg maar. Dus alles wat waar overal zo'n beetje gesuggereerd was van dat wat erin zou komen te staan, ja, dat staat erin. En dat, aangezien wij hier een Natura 2000 gebied hebben, betekent dat nogal iets. En helemaal duidelijk is het niet, zeg jij. Maar in principe staat het gros er wel in. En is het nu het moment dat alles doorgerekend moet worden. En als het dan klap op wordt gegeven, dan is dit het.
1: Ja, maar goed, die meerderheid hebben we vaker niet gehaald. Ik denk dat in de samenleving de discussie hierover ook zeker nog gevoerd gaat worden. Ja. In ieder geval wel in Steenwijkerland. Ik kan me herinneren dat we met het eerste stikstofkaartje vanuit de regering erachter kwamen dat in Steenwijkerland helemaal niks meer kon. Nee. Op een klein stukje na in de Gieterse polder. Nou, dan zet je een gemeenschap als Steenwijkerland in het landelijk gebied helemaal op slot. Nou, als je dit dan ietsjes kleiner maken, maar wat is ietsjes kleiner als je kijkt naar het Nationaal Park Weerhebbewieden en daar dan een zone omheen zet van 1 kilometer.
0: Ja, nu is het 500 meter.
1: Oké, ja.
0: Dat staat nu in de plannen die gisteren gepresenteerd zijn.
1: Maar dat is nog een gigantisch gebied. En precies. Dat raakt heel veel gezinnen, zeg maar, en boeren. En dat raakt ook de economie en de vitaliteit van het landelijk gebied. En wij hebben in het coalitieakkoord ook gezegd dat wij zijn weliswaar als gemeente niet altijd aan zet. En dat ligt bij de overheid en de provincie.
0: Ja.
1: Maar wij zullen als gemeente ons hard maken voor de belangen van onze inwoners. En dat zijn in dit geval dan de agrariërs die nu slecht nieuws krijgen om te kijken van wat we kunnen doen, moeten we doen om de oplossingen die ze nu bedacht hebben, als die zo desastreus uitpakken voor de gemeenschap, dan moet je afvragen of dat de juiste oplossing is.
0: Ja, nou ja, goed, daar wordt dus nog wellicht volop over gediscussieerd de komende lange periode.
1: En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook wel een probleem als het gaat om. Dus dat is ook wel het dilemma.
0: Dat is het punt zo van wat is er dan voor alternatief? Want met de plannen die ze nu bedacht hebben, of waar ze nu mee naar buiten komen, zou dan in 2027 alles van het slot kunnen komen. Dan denk je, ja, dat is ook wat waard. En op wat voor manier zou dat dan anders kunnen, hè?
1: Ja, kijk, we moeten natuurlijk goed realiseren dat als we kijken naar de vliegsector, tot 800 meter telt geloof ik de uitstoot van een vliegtuig mee. En daarna rekenen we er voor het gemak maar niet meer mee. Maar dat maakt wel onderdeel ook uit van die, met de NOx van die stikstofdeken. En dan kun je zeggen het verwaait. En zo heb je wel meer dingen. We zijn natuurlijk met heel veel mensen, 18 miljoen mensen. En we hebben allemaal onze activiteiten. Het moet allemaal doorgaan. Ja, dan krijg je wel een overbelasting van bepaalde zaken die dan misschien zeggen, nou, die moet je reduceren, maar dan moet je ook wel even kijken bij wie je dat dan allemaal kunt doen. En dat hoef je niet op één gezin te verhalen, want uiteindelijk komt daar wel op neer. We hebben wel één mooie oplossing, maar uiteindelijk is er dan één doelgroep en daarbinnen dan weer gezinnen die de prijs betalen. En dat is niet altijd heel netjes.
0: Nee, want die doelgroep, agrarisch hebben we dan over. Dat is eigenlijk ook alleen maar waar het om gaat als je in grote lijnen. Ik heb natuurlijk niet het hele plan door zitten te neuzen. Maar wat naar buiten komt, gaat alleen maar over de agrarische wereld. 2,6 koeien per hectare en die 500 meter bufferzone in Natura 2000 gebieden. En tegelijkertijd, inderdaad, ben ik met je eens van. Wat kan er anders, hè? En dan denk ik ook van, als er wel iets anders komt, was dat dan niet al lang bedacht? Of nou ja.
1: Ja, dat is wel de complexiteit van de huidige samenleving. Hè. We hebben natuurlijk wel een wereldmarkt. Dus de melkprijs hier is niet alleen afhankelijk van de consumenten hier, maar ook elders en de concurrentie van elders. Ja, en daarmee zit je. En we hebben natuurlijk in het verleden wel heel veel krachtvoer en kunstmest van buiten gehaald om onze veestapel te voeren. En dan vervolgens gaat vlees en de melk en de producten gaan naar buiten. En dan blijven we met meststoffen zitten. En dat is niet iets van de laatste jaren, maar dat doen we al heel lang. En we weten ook wel dat dat ergens een limiet heeft. En dan hebben we geprobeerd daar goed en slim en verstandig mee om te gaan. Maar uiteindelijk, ja, op een gegeven moment zijn de dingen vol verzadigd. Loop je tegen grenzen aan en dan moet je met elkaar kijken hoe je dat anders kan oplossen. En blijkbaar zijn de belangen en de verschillende afspraken die men maakt ook zo ingewikkeld dat je in een soort van loop steeds komt, zeg maar.
0: Ja, het is zeker ingewikkeld. Als ik dan de reacties lees van LTO en bijvoorbeeld ook NAJK, dat is de jongere organisatie van de boeren. Daar is allemaal overleg mee geweest. En als je dan nu de reactie hoort, denk je, wat voor overleg is dat geweest dan? Maar even te zijnde.
1: Ja, overleggen kun je altijd hebben. En je kunt ook best nog wel luisteren. En dan kun je ook misschien nog wel je best doen om dat wat je hoort een plek te geven. Maar als je een kader hebt bedacht waarin je moet meten of je wel of niet aan de goede kant van de streep zit. Ja, dan kun je praten tot je ons weegt. Maar dan moet je uiteindelijk wel een keuze maken. En als je dan aan de goede kant van de streep wilt komen met de uitkomst van de methodiek die je hebt. Ja, dan is die mensen waar je naar hebt geluisterd en die een inspraak hebben gedaan. Ja, die staan daar met lege handen. Ja, en dan snap ik wel van waarom hebben we al die moeite gedaan om duidelijk te maken hoe belangrijk dit voor ons is. Ja, en dat is dan de afweging op landelijk niveau. En dat is dan vanuit de politiek die daar een meerderheid moet voorzien te krijgen. Ja. En zolang die meerderheid niet in de Eerste Kamer is en in de Tweede Kamer er is, ja, dan dat hebben we een paar keer vaker meegemaakt. Dan staan we stil. En dat is ook wel duidelijk. Als je stilstaat, wordt het er ook niet heel veel beter op.
0: Nee, nou ja, dat is het punt. Met dit plan in je achterhoofd en de reacties daarop in je achterhoofd heb je wel zoiets van, ja, hier gaan we weer helemaal overbak leien en de bla. En stel dat het dan geen meerderheid vindt. Ja, wat dan? Moet je weer terug? Dus. Ja,
1: en ondertussen gaat dat proces wel door.
0: Precies.
1: Want er zijn natuurlijk agrariërs die denken van, goh, wil ik hier nog in investeren? Ja. Die stellen de investeringen uit, omdat de kaders waarbinnen je dat kan, die zijn niet helder.
0: Nee.
1: En ja, dan ga je dat risico niet nemen, omdat in het verleden natuurlijk geïnvesteerd is. En dan wordt gezegd, ja, het is jammer dat je dat gedaan hebt, want dat kan eigenlijk niet. En we gaan jou een vergunning afpakken, of we geven jou geen vergunning. Ja, en je kunt maar één keer een grote investering doen. Als je die niet terugverdient, ja, dan is het klaar.
0: Ja.
1: En dus dat is de angst die heel veel partijen hebben. En dat is ook de reden waarom jongere boeren dat niet direct zien zitten om dat over te nemen.
0: Daarom staat het ook enigszins stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is dus de zekerheid is denk ik misschien nog wel meer nodig dan een oplossing die iedereen tevreden stelt. Maar zekerheid voor de een is pakt niet altijd goed uit voor de ander. En hoe de samenleving dat zeg maar verwerkt en hoe ze daarmee omgaan, ja, dat, daar gaan we het over hebben. En ik denk dat we daar in Steenwijkerland in de politiek ook nog genoeg over te doen krijgen. Omdat wij hier echt een heel groot Natura 2000 gebied hebben. Wat heel veel mensen zal raken die daaromheen een bedrijfsvoering hebben.
0: Ja. Ja. Laatste wordt er sowieso niet over gezegd. In Steenwijkerland niet, maar ook landelijk niet. Dus het zal de komende periode regelmatig wat nieuws zijn, zeg maar. Ja. Wachten. Meepraten. Daar komt het.
1: Ja, en wij gaan ons best doen voor mensen die daar nadelen er rond vinden van deze ideeën. Om te kijken van wat kunnen we doen om het zo goed mogelijk te laten landen.
0: Bespreking van de perspectiefnota, dat is het eerste wat op tafel komt. Eén zaak wordt er al regelmatig uitgelicht door de pers, dat is het museumplan. En niet alleen door de pers, ook door alle musea die daarmee te maken hebben. De ene is boos en de ander niet. Hoe zie je dat?
1: Ja, hoe ik dat zie, we hebben natuurlijk in de politiek al best wel lang het museum in de combinatie van een aantal functies rond de binnenstad van Steenwijk bediscussieerd. Mm-hmm. We hebben daar als raad ook op enig moment middelen voor beschikbaar gesteld. En gezegd van, nou ja, binnen dit soort budget zou het mooi zijn dat je een aantal zaken kan regelen. Hè? Circusmuseum, nog een paar dingen, de bibliotheek, paardenvetstallen, spijkervetstallen.
0: Ja.
1: En dan kijken of dat een mooie oplossing geeft voor die binnenstad en dynamiek. En ja, daar heb je ook heel veel vrijwilligers voor nodig die in die verschillende organisaties zitten rond die musea en samenwerking nodig. En waar de raad eigenlijk altijd tegenaan hikte van we hebben heel veel mooie ideeën. Maar in de exploitatie zijn we dan nog steeds heel veel geld jaarlijks kwijt. Mm-hmm. En dat is ergens wel een grens. En er is ook heel enthousiast aangegeven, nou, er zijn heel veel subsidies en die heeft men geprobeerd binnen te krijgen. Maar dat is niet op alle fronten gelukt. En we zouden een stukje grond aankopen en dat is ook niet gelukt. En dan zie je dus dat soms door ook redenen buiten de raad om dingen niet zo makkelijk gaan. Ja, en dan moet je op een gegeven moment wel de afweging maken met elkaar van gaan we er nog meer geld voor uitgeven? Of zeg je van nee, dat geld dat blijft staan en ze worden gevraagd, de organisaties en de partijen die aangaat, om binnen dat budget met elkaar te kijken van wat dan nog wel mogelijk is. Omdat als je de ambities te hoog legt, is gebleken, dan zetten we onszelf ook op slot. Nou, en dat kun je teleurgesteld in zijn. Dat snap ik misschien ook wel. Maar wat je bijvoorbeeld op heel veel plekken ziet, is dat er vanuit de samenleving mensen zijn die het initiatief nemen en die op een gegeven moment zeggen van nou, dit gaan we doen, zo gaan we het regelen. En hier is dat een beetje lastig, omdat we te lang op elkaar wachten. Er zit niet al een heel stevig bestuur dat heel sterk zijn nek uit kan steken en precies weet wat er aan de hand is, omdat zij ook zelf met elkaar daarover in discussie zijn en blijven. Maar wij gaan gewoon weer goed luisteren en het budget is nog steeds beschikbaar en wij hopen dat er goede ideeën komen waar we toch stappen in kunnen zetten. Wat wel past. Ja.
0: Wacht het af, sterkt het mee. Dank dat je op deze hete dag naar de studio wilde komen. Fietsen langzaam terug.
1: Ga ik doen.
0: En een fijn weekend.
1: Wind in de rug.

0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws van de afgelopen week. Rijkswaterstaat laat vanaf eind juni groot onderhoud uitvoeren aan de snelweg A32 tussen Steenwijk en Heerenveen. De klus duurt tot eind oktober. Er kan veel hindering ontstaan. Over een lengte van 15 kilometer wordt de A32 in beide richtingen aangepakt. De Rijkswaterstaat waarschuwt alvast dat de bestuurders rekening moeten houden met hinder en extra rijtijd. De snelweg zal 's ochtends helemaal dichtgaan. Op de zolder van het bedrijfsplant van Organic Food Wolvega aan de Palatinastraat in Wolvega is donderdagmiddag een brand ontstaan. De brand is ontstaan in de frituur en via het afzuigsysteem afgeslagen naar het dak. Werknemers van het bedrijf ontdekken de brand. Iedereen was op tijd buiten. Woensdagmiddag omstreeks 3:30 is er een fabriek bij de specerijenmaderij Royal Polak aan de Broekslagen in Steenwijk een brand uitgebroken. Het zou hierbij om een kleine brand gaan in een van de filterinstallaties boven de fabriek. Brandweerleden zijn geruime tijd bezig geweest met het lokaliseren van het brand. Een gedeelte van het bedrijf was ontruimd. De precieze oorzaak en hoeveel schade er is nog niet bekend. Twee storingen zorgen in de nacht van woensdag op donderdagavond voor overlast in Oost- en Westerlingenwerf. In meer dan 40 straten in Wolvega viel rond 10:30 de stroom uit. Tegelijkertijd kwamen inwoners van Wolvega en andere dorpen in de gemeente ook zonder water te zitten door een leidingbreuk. Rond 1:20 was er zowel weer stroom als water. In de pub 84 aan het Centrumplein in Wolvega zaten mensen klaar om de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië te kijken toen de stroom uitviel. Op hun telefoons keken ze bij kaarslicht de eerste helft. Dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ilse Herder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. Jij bent coördinator sociale veiligheid VV Dolde Veste 54. Nou, dat is een hele mond vol.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ieder mailtje wat je verstuurt, staat dat ook onder?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
1: Ik maak me vooral hard voor dus de sociale veiligheid. Ik ben 2 jaar geleden begonnen en dat startte eigenlijk met zorgen dat er 4 V's op orde waren. Nou, dat hebben we toen wat anders aangepast.
0: Ja, en dan bedoel je die 4 V's, de voetbalvereniging valt daar niet onder?
1: Jawel,
0: VV, ook wel.
1: De 4 V's is voor het sociaal veilig sporten. En dat heeft NOC-NSF een hele mooie handleiding voor. Ja, dat was eigenlijk mijn opdracht. Maar als je kijkt naar wat ik dagelijks doe, gaat het met name om... als er een incident is en daar is wat meer voor nodig en de betrokkenen weten niet zo goed wat te doen, dan help ik daarbij, geef ik advies. Of ik schakel externe partijen in voor hulp. Maar ik ben ook nu vooral bezig met preventieve dingen. Dat het allemaal wat fijner en veiliger op de club wordt, zodat iedereen fijn kan sporten.
0: En daar dat doe je alleen maar voor deze voetbalvereniging?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Ja.
0: Maar heeft iedere voetbalvereniging Een coördinator sociale veiligheid?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Nee, ik weet niet hoe het bij anderen ingericht is. Ik weet wel, Dolde Veste vond het gewoon heel belangrijk om dat iedereen welkom is en dat iedereen prettig kan sporten. En ik ben daar bij de jeugd ingestapt, omdat er best wel wat gebeurde, wat escalaties op het veld. Van joh, Ilse, wil je daar eens

0: zaken kunnen ervoor zorgen dat je je niet sociaal veilig voelt. Het eerste wat bij mij binnenkomt zijn die schreeuwende ouders langs de kant die nou ja, sowieso schreeuwen, maar elkaar soms ook nog te lijf gaan. Dat is het eerste wat bij mij bovenkomt.
1: Ja, nou, daar heb je al een goede te pakken. Maar kan ook gewoon de jongens in het veld of de meiden die een escalatie hebben, een ruzietje wat oploopt en daar niet helemaal goed mee om weten te gaan. Je hebt in de erge gevallen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig hebben we daar niet zoveel mee van doen. Nee. Maar het kan ook zijn tijdens een vergadering dat iemand vervelende opmerkingen maakt en dat een ander daar heel erg mee zit. Ja, hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig voelt op de club? Het is een heel breed begrip.
0: Ja, het is een heel breed begrip. Ja. En daardoor ook hele brede werkzaamheden voor jou, denk ik. En hoe kom je overal achter waar er een probleem zich voordoet?
1: Nou, daar kom je niet altijd achter.
0: Nee.
1: Dus dat is ook, daarom willen we heel graag gewoon het gesprek aangaan. We zijn wel begonnen met de randvoorwaarden creëren. Dus de VOG's, vertrouwenscontactpersonen. Die zaken die NOC-NSF ook graag wil. Maar het gaat vooral samen in contact zijn. Dus die sociale cohesie, dus de samenhang onder mensen. Het verbinden van een vereniging. Zodat we het wel wat sneller horen als het nodig is. Maar we hebben natuurlijk meerdere mensen. Ik ben niet in mijn eentje bezig. Dus ik breng het onder de aandacht bij verschillende mensen die veel contact hebben met bijvoorbeeld trainers of leiders. Ja, dat zijn de ogen en de oren van de club. Dus als het nodig is, komt het bij mij. En dan heb je het over wat grotere dingen die aandacht vragen. Maar de kleine onderwerpen die worden wel opgepakt door anderen.
0: Maar doe jij dit vrijwillig?
1: Ja.
0: En wat ben je van beroep dan? Doe je ook iets in dit kader?
1: Ja, ik ben ambulant hulpverlener. En dat is ook waarom dit me wel heel erg ligt. En ik kom vooral bij mensen die in crisis zitten of beperkingen hebben waardoor het leven wat moeilijker is. En ja, een sportclub kan het verschil maken voor iemand in het leven. Ja, dat kan ik als hulpverlener niet. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat een sportvereniging een prettige plek is voor mensen. Want het is echt een uitlaatklep.
0: Ja,
1: ja, daarom vind ik het zo belangrijk.
0: Ja, het is zeker belangrijk. En tegelijkertijd zal het ook heel veel uren werk kosten.
1: Ja, ja, veel meer dan heel veel vrijwilligersfuncties, denk ik.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Met liefde, want ik krijg er ook heel veel voor terug. En je hoort echt bij de club. En ik vind het heel erg leuk om te doen.
0: Nou, geweldig. Nou, ja. Top. Maar er staat iets te gebeuren.
1: Ja, de intentieverklaring bedoel je, denk ik.
0: Ja,
1: ja, die hebben we vorige week hebben we een bijeenkomst gehad over de intentieverklaring. Die is eerder gevraagd aan alle sportverenigingen in Steenwijkerland. De gemeente wil heel graag dat elke vereniging zich inzet om een sociaal veilige sportvereniging of ook met cultuur. De clubs die te maken hebben met cultuur. Er zijn meerdere die gevraagd zijn. Om een intentieverklaring te tekenen. En er zijn 28 verenigingen die dat hebben gedaan. En die zijn samengekomen ook op een avond waar NOC-NSF sprak. En daar mocht ik ook een stukje vertellen over hoe ik beleid naar praktijk omgezet heb.
0: Ja.
1: Maar de gemeente die vindt het heel belangrijk.
0: Ja.
1: En gelukkig 28 clubs dus ook al.
0: Ja. En wat staat er in zo'n intentieverklaring? Een paar highlights.
1: Er staat op dat je dus die 4 V's waar ik net even naar verwees, dat die ingericht worden. Dus dat betekent dat je de VOG's op orde hebt voor de vrijwilligers die met kwetsbare of jeugdigen te maken hebt. Vakkundige trainers of leiders. Dat je vertrouwenscontactpersonen hebt binnen de verenigingen. En dat je een gedragscode hebt, een verklaring hoe we met elkaar omgaan. Dat staat erin. En dat de vereniging zich inzet om vooral een fijne omgeving te creëren, maar ook bezig is met preventie. Dus voordat het escaleert, dat we al bezig zijn van hoe voelt iedereen zich en wees welkom. Ja, dat zijn echt wel belangrijke dingen van die intentieverklaring.
0: Ja, ja. En die is dus getekend. 28 clubs, zeg je?
1: Ja.
0: Waarvan VV Oldevesten er één is.
1: Ja.
0: Nu is alles een beetje op de rol. Ook qua werk. Want hoe lang doe jij dit?
1: Ik doe het nu 2 jaar voor Oldevesten.
0: Ja. En heb je het gevoel dat alles een beetje op de rol is en dat je iets minder werk krijgt? Of is dat helemaal niet zo?
1: Dat is net hoe we het zelf invullen. We willen graag nog wat meer. Dus als je kijkt naar die 4V.

0: De VOG's hebben we op orde, alleen nog net niet helemaal. En er komen weer nieuwe trainers en leiders. Dus daar moeten we het weer opnieuw voor aanvragen.
1: Oh, ja.
0: En we willen graag alle vrijwilligers een VOG. Dus we hebben nu vooral degene die te maken hebben met de kwetsbaren en jeugdigen. Maar we willen uitbreiden en we willen het nog wat beter doen. We willen professionaliseren en we willen het gedragen hebben binnen de hele club. Dus het is net welke doelstellingen je zelf stelt. Dus Oldevesten blijft er nog druk mee.
1: Ja, precies. Want iedere keer als je denkt, nou, dit kunnen we afvinken, dan hebben we goed onder controle, dan is er wel weer iets anders waarvan de club zegt van, dit is toch ook belangrijk, daar gaan we nu aan werken.
0: Precies. Ja. En Oldevesten wil graag doorgaan, doorontwikkelen op dit gebied.
1: Ja. Jij noemde net nog één ding. Dat de leden van de club daar ook achter staan. Maar zijn er leden van de club die er niet achter staan?
0: Nou, het is meer dat ze het misschien niet altijd weten wat er allemaal gebeurt. Ik heb het nu 2 jaar lang ook veel achter de schermen gedaan om kaders in te richten, om mensen in belangrijke posities hiervan op de hoogte te brengen en te informeren. En we gaan het nu toch echt actiever uitdragen. Dus we gaan ook alle leden meenemen in het stuk waar we mee bezig zijn. En dat is nog niet altijd gebeurd, met kleine onderwerpen wel. Maar we willen dat toch nog wel verder uitdragen.
1: Je bent nog lang niet klaar.
0: Nee.
1: Daar komt het op neer.
0: Nee.
1: Hey, dankjewel voor de toelichting. En sterkte en succes met je werkzaamheden.
0: Dankjewel.

0: Even kijken, Elias Schotsman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit hier fris en fruitig, moet ik eerlijk zeggen. Zo zie je er wel uit. We gaan het hebben over de Monkey Fun Run. En gelukkig is die volgende week, zeg.
1: Nou, zeg dat wel. Dat was wel even spannend de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Maar met de voorspellingen die we voor nu, voor volgende week zondag hebben, 3, 4, 25 graden, nee, is dat perfect weer voor ons.
0: Ja, precies. Maar dat betekent wel dat je nu in de periode ernaartoe zaken moet ondernemen. En oftewel ook in deze hitte
1: dingen moet doen. Absoluut, absoluut. Dus ik zei het al, ik zit hier met zwart op de handen en een vergeelde korte broek. Nee, we zijn dit weekend lekker aan het bouwen met een man of 10. We hebben dit jaar een nieuwe route, dus daar kan ik wel even wat over noemen.
0: Ja.
1: Dat vraagt iets van de bouw van ons.
0: Nou, stel dat er nog iemand luistert die nog nooit van de Monkey Fun Run heeft gehoord.
1: Ja. Nee, het is een sportevenement, een mutrun met 3 routes, 4, 8 en 12 kilometer. We richten ons primair op ouders met kinderen om sport te beïnvloeden. En het idee is dat je hardlopend of wandelend de route volbrengt. Met op de route in totaal zo'n 60 hindernissen. Variërend van klim de bult op tot een mooie glijbaan van de Stadsval af. Uitdagende hindernissen over de Steenwijker A en wat dan niet meer zij. En we sluiten de middag af met een dog survival. Dus de route van de 4 kilometer met een aantal aanpassingen is ook geschikt voor mensen die met hun hond een leuk avontuur willen doen. Dus dat is wat we doen op zondag 5
0: ja,
1: juli.
0: En dat was die afsluiting met de honden was vorig jaar, dat jaar daarvoor uitgetest. En vorig jaar was het...
1: Ging goed. Ja, dus waren die kaarten waren zo weg. En dit jaar gaat dat weer goed. Dat is in trek, dat is leuk. Dat is nog een beetje origineel. Dit zie je nog niet zo heel vaak, nog niet zo heel veel in de omgeving.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Jullie zijn nu dingen aan het opbouwen. Maar je zei net al, nieuwe routes.
1: Ja. Ja,
0: wat dus voor de hoeveelste keer wordt het nu?
1: Uit mijn hoofd zesde, pimp me er niet op vast. Zevende keer. En we hadden elke keer ongeveer dezelfde route. Dus 4 is het centrum en Ramswoerte, dat is weer hetzelfde. Daarna gingen we altijd naar de Ruksveense Plas. En dan ging de 12 kilometer ook nog naar industrieterrein aan de rand van Steenwijk. Groot Verlaat. Nu gaan we, de 4 kilometer is nog steeds centrum en Ramswoerte. Dan komen we terug bij de Meente en dan gaan we de andere kant op. Dan gaan we linksom door de Woldmeente heen. Om de linkerkant van de woonwijk een beetje langs de A. En het water wat daar loopt. Onder de weg door bij de Texaco, bij de SO. En dan langs de Steenwijker A. Met een aantal uitstapjes naar bedrijven die daar gevestigd zijn. En dan op het einde van de A, daar splitsen we. En dan gaat de 12 kilometer zelfs nog weer onder de snelweg door. Daar zit een duiker en daar kun je je doorheen waden. En dan mogen we een rondje maken over Ezewold om de zandafgraving van Roelofs Hellinga. En dan weer terug. Dus een rondje daar, dat is de 12. En dan weer terug aan de andere kant van de A. En dan langs voor de bedrijven, langs voor de Agrivac en zo weer richting station.
0: Nou, dat klinkt hartstikke leuk, zeg. Ja, en dat is ook voor de mensen die ieder jaar meedoen een uitdaging om weer nieuwe zaken...
1: Dus dat was wel de ambitie. Dus organisatorisch helpt het ons soms om dingen op dezelfde manier te doen. Hoe kunnen we deelnemers een beetje blijven boeien en enthousiasmeren? Hebben we deze keer de uitdaging op ons genomen om inderdaad die nieuwe route te doen.
0: Ja.
1: Dat biedt nieuwe kansen, ook nieuwe bedrijven die met ons een stukje samenwerking willen aangaan. Waarbij we over het terrein, door het gebouw, prachtig gebruik mogen maken van allerlei spullen en dingen. Dus so far lijkt dat nieuwe routestuk lijkt heel goed te gaan.
0: Mooi. Ja. En het is niet alleen voor de mensen die meedoen heel erg leuk. Het is ook voor de kijkers erg leuk. Ja. Vooral als je op punten gaat staan waar ook mensen zwart van de modder weer uitkomen. Ja. Of bijvoorbeeld, ja, je ziet ook dingen die je eigenlijk niet eens wist dat je... In de binnenstad, waar vroeger het politiebureau was, zeg maar. Nu die bekende pizza bezorger. Dat je daar onder het parkeerterrein door kan waden.
1: Ja, absoluut.
0: En dan ineens in de Looijensgracht tevoorschijn komt.
1: Ja, ja,
0: fantastisch om daar te gaan kijken.
1: Ja. Ja, dus we hebben een aantal. Nou, we gaan natuurlijk over de markt. Dat is altijd een druk punt. Wat u zegt, door de grachten heen. Nou, we hopen dat de Woldmeente een klein beetje uitloopt om die dag wat te koekeloeren.
0: Ja.
1: Nee, dus vanuit een onderzoekje van vorig jaar. Dus op de dag zelf hebben we zo'n 1800 tot 2000 deelnemers, inclusief honden. Qua bezoekers, het is een beetje koffiedik, hè. Zitten we wel op 4.500 tot 5.000 mensen die ergens op de dag een stukje of de hele dag komen kijken. Ja. Vanuit hun tuintje op de markt of
0: of op de fiets. En dan ga je daar naartoe. Ik spreek voor mezelf.
1: Ja.
0: En dan ga je daar naartoe. Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En af en toe komt er nog eens iemand langs die je kent. Nou, dat is nog leuker.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, geweldig, joh.
1: Ja,
0: mooi. Die kaarten, die zijn allemaal al weg?
1: 80%. Dus een aantal startvakken zijn dicht. Maar op alle afstanden zijn er nog kaarten te verkrijgen.
0: Okay.
1: Dus als je nog zin hebt, zeker wetende dat het weer volgend weekend niet extreem is. Kijk even op onze website monkeyfunrun.nl en koop daar je ticket.
0: En kun je op de ochtend zelf nog iets aanmelden? Of liever niet?
1: Nee, we bereiden de startvakken voor. Dus het laatste moment van inschrijven is wel de dag voor de run. Okay. Dus je helpt ons door op uiterlijk de zaterdag 4 juli jezelf in te schrijven. Omdat we daarna dan het proces van ticketsopname en bandjes en dat soort dingen qua registratie moeten doen.
0: Ja, nee, die
1: dus
0: dag zelf.
1: Zelf ja. Nee, dat lukt net niet. Nee.
0: Ga je alle kaarten verkopen? Want jullie hebben heel veel sponsoren. Daar doen jullie ook heel veel werk voor. Helemaal fantastisch. Maar deelname bijvoorbeeld met hond is best nog wel... best wel prijzig.
1: Ja.
0: Maak je zorgen dat je daarom niet alles kwijt zult raken? Of komt dat goed?
1: Ik denk dat het goed komt. We komen uit op 95 tot 100% bezetting. Tickets die we verkopen. Ook hebben we last minute wel een aantal afmeldingen en afzeggingen, waardoor we een stukje geld terug starten dat. Nee, we liggen niet wakker van het al dan niet uitverkopen of voldoende verkopen van tickets, zodat het financieel ook voldoende oplevert. Zeg maar.
0: Nou, sponsoren en deelnamegeld, dat brengt natuurlijk geld in het laadje om te kunnen organiseren. Maar de vrijwilligers,
1: ja.
0: Hoeveel zijn er niet?
1: In de commissies gedurende het jaar een man of 30. Op de dag zelf 150.
0: Is wat.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dat zijn mensen langs de hindernissen. Mensen bij het facilitair, bandjes, jassen, dat soort zaken. Fotografen, verkeersregelaars. Dus een aantal professionele organisaties, reddingsbrigade, duikers. Maar vooral heel veel, met name mensen uit Steenwijk die we erg dankbaar zijn, die op de dag bij een hindernis staan. En dan moet je voorstellen, je doet enerzijds de deelnemers wat aanmoedigen. Anderzijds ben je vooral een stukje spreekbuis. Dus hey, zie je dat er iets niet helemaal lekker gaat, zie je dat er iemand onderuit gaat en een blessure of een stukje letsel oploopt, ben je vooral de schakel naar onze centrale post, die dan schakelt met de nood/hulpdiensten.
0: Ja. Ja.
1: Dus een beetje plat. Net niet iedereen. Vast een heleboel mensen die dit kunnen. Je hoeft geen een medisch wonder te zijn om bij een hindernis te zijn. Je bent vooral de ogen en oren van onze professionals die achter de schermen klaarstaan.
0: En het is weer gelukt, die 150.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja. Hoewel, mocht de last minute nog iemand denken van, hey, ik zou het leuk vinden om op zondag, met name op die zondag, nog een kleine bijdrage te leveren. Dan ben je nog van harte welkom. Als we nog 3, 4, 5 mensen erbij zouden kunnen krijgen, dan kunnen we nog net iets meer, een aantal posten wat meer bezetten. Dus mocht er iemand denken, hey, dat lijkt me leuk,
0: ik
1: dan
0: hoop dat
1: heel graag.
0: Ik hoop dat dat gaat lukken. Wij gaan naar het nieuws van 11 uur en daarna zijn we bij u terug met het Rouwcafé, Staatsbosbeheer, optrommelactie, Goed Nieuwskrant. Dat allemaal na 11 uur. Tot zo.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
6: 11:05 tot 12:00 zijn we bij u met Kopwijzer. Met aandacht voor het zoeken van vrijwilligers door Staatsbosbeheer. De optrommelactie in Steenwijk West. De tweede editie van de Goed Nieuwskrant. Maar we starten met aandacht voor de bijzondere editie van het Rouwcafé. Wandelen bij de Hunebedden in Havelte. U gaat luisteren naar een opname die eerder deze week is gemaakt door Dirk Brands.
7: Goedemorgen luisteraars. Ik heb aan de lijn Yvonne Gerding en die is van het Rouwcafé. Yvonne, nou wat leuk dat je toch aan de lijn dat ik jij iemand aan de lijn heb, want dat is, was nog wel een tour.
8: Ja, het is bij ons natuurlijk altijd onverwacht wanneer het druk is of niet druk is. En gelukkig kunnen wij elkaar even bellen om dit te vertellen allemaal.
7: Ja, nou ja, ik denk altijd maar zo, jullie kunnen beter mij niet druk hebben. Maar ja, het gaat gewoon door, hè.
8: Ja, dat hoort bij het leven.
7: Ja, inderdaad, dat hoort bij het leven. Zeg Yvonne, wij kwamen op jullie omdat wij een dingetje tegenkwamen dat jullie in Havelde een soort route gaan lopen met het Rouwcafé. En ja, daarvoor hebben we eigenlijk contact.
8: Ja, hartstikke fijn. Want wij gaan inderdaad, we hebben voor het Rouwcafé een paar keer per jaar een themaavond of een themamiddag. En nu gaan we dus samen wandelen. En omdat je met samen wandelen natuurlijk op een andere manier in gesprek komt met elkaar dan tijdens een rouwcaféavond bijvoorbeeld. En we gaan de natuur in, je loopt naast elkaar. Dat maakt ook al dat je anders in gesprek komt met elkaar. Dus vandaar dat wij dit organiseren.
7: En ik neem aan dat het niet de eerste keer is. Jullie hebben het al eens vaker gedaan.
8: We hebben het vaker gedaan. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld op de Woldberg geweest. Hebben daarbij Vredesiem een heel mooie ronde gemaakt. En dit jaar doen we het bij Haafden, bij de Hunebedden.
7: Dan ben ik een beetje nieuwsgierig. Wat voor verhalen komen er los dan bij zo'n wandeltocht?
8: Ja, van alles en nog wat. En dat is ook het mooie van zo'n wandeling. En wat we normaal ook bij het Rouwcafé hebben. Het is niet alleen maar verdriet en rouwen waar het over gaat. He, mensen komen ook voor de gezelligheid om samen op te lopen. En als het dan genoemd wordt dat er verdriet is om een verlies, dan is dat niet vreemd. He, iedereen die meeloopt of op een rouwcaféavond erbij is, die heeft een verlieservaring. Dus dan mag het genoemd worden. En dan is het niet vreemd als je een keer in tranen schiet of even niet meer weet hoe je uit je woorden komt. En dan is daar die arm om de schouder of even een blik van verstandhouding. Dan voel je je gehoord.
7: Ja, dat is zeker een mooi ding, is dat je gehoord voelt. Oftewel vier het leven, staat dat ook een beetje dichtbij dan?
8: Ja, zeker, want vooral als je ook met verlies te maken hebt, dan weet je hoe kostbaar het leven zijn kan.
7: Ja, want soms kan dat heel snel gebeuren natuurlijk, hè? Want zo bij elkaar en het is zo in één keer over.
8: Ja, ja. En daar komen gewoon ook heel veel verhalen aan bod. Hè. Voor de een is dat in een ziekteproces geweest. Voor de ander die krijgt in een week te horen van u wordt niet meer beter. Dus er zijn allerlei soorten verhalen. En daar kunnen mensen elkaar ook vinden in van goh, hoe is dit voor jou geweest? Wat is jouw ervaring?
7: Sta je nog een verhaal een beetje dichtbij? Wat je zo kwijt zou willen?
8: Dat is natuurlijk altijd lastig, want de dingen die wij horen op een rouwcafé of tijdens een wandeling, wij bieden de mensen een veilige plek om hun verhaal kwijt te doen. En dan zeggen wij ook altijd dat wat hier verteld wordt, blijft ook hier. Ja, dus Dirk, daar durf ik niet zomaar even wat over te vertellen.
7: Nee. Nou ja, ik denk ik vraag het, want ik snap dat ook helemaal hoor. Kijk, als dingen in vertrouwen gezegd worden, dan moet het ook in vertrouwen blijven. Dat is helemaal duidelijk.
8: Ja.
7: Heb je zo'n groep, zeg maar, hoe stel ik me dat een beetje voor? Zijn dat allemaal jonge mensen, oudere mensen?
8: Het is heel wisselend. We zijn, zeg maar, de jongste is een jaar of 30 en de oudste is een jaar of 84. En bij het rouwcafé maakt het natuurlijk niet uit of je wel of niet goed te been bent. Maar bij die wandeling natuurlijk bij de Haafdenberg wel. Maar ja, alle leeftijden zijn aanwezig, want verlies komt door alle leeftijden heen.
7: Dus de mensen die eigenlijk, maakt het ook niet uit of ze bij jullie geweest zijn of iemand die verlies heeft geleden, die is welkom bij jullie.
8: Iedereen die een verlies heeft gehad, die is welkom bij ons. En daar is in het rouwcafé ook zo, maar zeker ook bij de wandeling. Je hoeft niet bij de laatste eer zijn geweest. Iedereen, of bij Waszinker, iedereen is welkom.
7: Ja, want ik begreep net van jou dat je bij de wandeling eigenlijk toch wel redelijk goed ter been moet wezen. Maar hoe ver is die wandeling dan? Want ik kan me voorstellen dat iedereen ook niet de goede conditie heeft.
8: Nee, het is ongeveer 2,5 kilometer. Dus we gaan geen 10 kilometer wandelen. Het is ongeveer 2,5 kilometer. Want als je in een groep wandelt, ga je eigenlijk al langzamer, hè, dan als je gewoon met twee paren op de laan ingaat. Dus daar hebben we rekening mee gehouden. We hebben een relatief korte wandeling langs een mooie route met een paar plekken waar we bijvoorbeeld een gedicht gaan voordragen. Waar we samen even stilstaan bij iets. Hunebed is natuurlijk ook een hele mooie plek. Waar al een plek voor rouw eigenlijk is. Maar dan vanuit een andere tijd. Dus het is geen wandeling waar mensen een hele goede conditie voor moeten hebben. Maar het is wel over de hei. Het is geen geasfalteerde weg de hele tijd.
7: Nee, je moet wel wandelschoenen aandoen, zeg maar.
8: Wel handig, ja.
7: Ja, dat is nou wel handig. Zeg, en waar kunnen ze zich melden om mee te lopen?
8: Ze kunnen zich opgeven via ons e-mailadres. En ze kunnen het kantoor bellen van de laatste eer in Steenwijk.
7: Het e-mailadres heb je zo niet paraat?
8: Ja, zeker wel. Dat is rouwcafé_DLE_uitvaart.nl.
7: Nou, ik hoop dat jullie een mooie aanloop krijgen, of eigenlijk hoeven we niet. Alhoewel, het biedt ook troost natuurlijk, hè, want dat is een beetje de bedoeling ervan. Het eerstvolgende rouwcafé, wanneer hebben jullie dat gepland staan?
8: Het eerstvolgende rouwcafé is op 27 juli. Op een maandag in Steenwijk bij de Heren van de Rechter. En op 22 juli, dat is een woensdag, bij het Krankcafé het Stadhuis in Wolvenga.
7: Oh, dus jullie verdelen het ook allemaal nog mooi. Dus als je niet zo in de buurt woont, dan jullie komen maar eens naar de mensen toe. Heb je nog iets wat je kwijt wil hierover?
8: Nou, het fijne is altijd van een rouwcafé en van zo'n wandeling dat je samen de dingen doet. Want rouw is natuurlijk iets heel persoonlijks. Dat moet je zelf doen. Maar wat wij altijd zeggen van, je hoeft het niet alleen te doen.
7: Nou, dat is een mooi om af te sluiten, Yvonne. Mag ik je danken voor dit fijne gesprek?
8: Ja, heel graag gedaan, Dirk. Jij ook bedankt.

0: Als je nog naar de wc moet of zo?
1: Als je nog naar de wc moet, dan moet dat heel snel, Danny Kroeser. Nee, dit gaat, nee. Dat zeg jij tegen iemand anders natuurlijk.
0: Inderdaad, ik ben bij het bezoekerscentrum.
1: Danny Kroeser, boswachter van Staatsbosbeheer. Jij bent bij het bezoekerscentrum in?
0: In Oosterzijl, midden in de weer hebben.
1: Ja. Ja. Is dat met dit weer nog een beetje uit te houden?
0: Nou, ik heb de boel opengegooid en ik heb een tafeltje en stoel buiten gezet. Ik heb een klein briesje hier gelukkig. Dus we gaan even kijken hoe lang ik het volhoud. En dat gaan we wel zien. Ja. Dus we zijn wisselend open deze dagen.
1: Ja, precies. Ja, dat zal wel. En qua bezoekersaantallen, wordt dat nu ook minder met die hitte?
0: Ja, je merkt het. S'morgens is het nog wel, loopt het nog een klein beetje door. Maar smiddags, mensen die op de fiets zijn, die willen nog een beetje doorgaan, zeg maar. Maar die komen ook niet binnen, want het is gewoon veel te heet bij ons binnen.
1: Ja. Ja, op de fiets gaat dan nog. De mensen 's ochtends en aan het eind van de dag. Want dan vang je ook een klein windje. Maar zodra je stil gaat staan, denk je, oh, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
0: Nou, dat is inderdaad zo. Dus dat merk je hier dus ook. Dus, maar goed, dat heeft iedereen last van. Dus, en wij dus ook. Maar dat komt goed.
1: Mooi. Dat gaat zeker goed komen, want overmorgen is het over, hè? Ik kan er naar uitkijken. Jullie zoeken vrijwilligers. Wat voor vrijwilligers? Wat voor werkzaamheden zouden die moeten gaan doen?
0: Nou ja, we hebben best wel een brede vrijwilligerspalet in ons gebeuren hier zitten. We hebben een bezoekerscentrum waar mensen achter de balie staan. Maar ook we hebben veel excursies die hier starten met een rondvaartboot. Dus ja, we kunnen eigenlijk allerlei verschillende vrijwilligers wel gebruiken hier zo. Van baliemedewerkers of een schipper of een gids in opleiding, zeg maar. Maar we hebben zelfs ook timmermannen en mensen die vooral inventarisaties van de planten en de dieren meehelpen, zeg maar. Dus een breed palet van vrijwilligers.
1: Ja, precies. Werd dit werk altijd al door vrijwilligers gedaan? Of is dit tekort aan vrijwilligers ook ingegeven door eventuele bezuinigingen, waardoor er minder mensen in dienst zijn bij Staatsbos?
0: Nou, wij hebben hier al 10, 15 jaar minimaal al vrijwilligers rondlopen. En dus we doen al jaren hier samen met vrijwilligers. En het is wel in de loop van jaren natuurlijk anders. Vroeger was er bijna geen vrijwilligerswerk in Nederland. Tegenwoordig wel. Dat heeft te maken inderdaad met niet genoeg mensen af en toe. Maar ik merk ook bij onze vrijwilligers dat ze het vooral heel erg leuk vinden om ons ook te helpen hierbij.
1: Ja, nou, en daarom een oproep dus aan mensen die, hoeveel tijd moeten ze over hebben?
0: Nou ja, dat ligt even aan de persoon zelf, hoeveel tijd die zelf heeft. Ik kan een dagdeel bijvoorbeeld in het bezoekerscentrum zijn om te helpen. Maar als iemand zegt, ik wil gewoon een ochtendje helpen met vogels stellen of een eendenkooi helpen met beheer daarvan. Ja, dat gewoon in samenspraak kunnen we heel veel met elkaar regelen.
1: Ja, en een schipper, zei jij ook, moet je dan ook een vaarbewijs hebben?
0: Ja, mensen hebben wel een vaarbewijs nodig. Die moeten dus wel zo'n mooi certificaatje daarvoor hebben. Kijk, we hebben een rondvaartboot, daar heb je gewoon een verplicht vaarbewijs voor nodig. Maar wij helpen wel de mensen als vrijwilliger worden van hoe werkt die boot? Of hoe werkt de vrijwilliger bij Staatsbos weer? We gooien ze niet gelijk in de diepe.
1: Nee. Want wie was de eerste schipper dan? Er is één weg, of niet?
0: Nou ja, nee, we hebben af en toe eens keer dat vrijwilligers bijvoorbeeld door leeftijd stoppen of dat we gewoon een beetje tekort hebben daarin. En dan is het fijn dat je wat meerdere mensen kunt vragen van wie heeft volgende week tijd om te varen met een groep die we krijgen. En dan doen we dat gezamenlijk met elkaar.
1: Ja, precies. Want hoe meer vrijwilligers je hebt, hoe minder je er eigenlijk in voor hoeft te zetten. En hoe langer je dan ook vol gaat houden.
0: Ja, zeker. Kijk, je wilt je vrijwilligerswerk behouden. Het is vrijwilligerswerk, dus dat moet ook gewoon leuk zijn. En als je ze er dan gaat overvragen, dan wil je ook niet hebben. Want dan ga je ze misschien wegjagen of dat ze het niet leuk meer vinden, zeg maar. Dus we doen het graag gewoon gezamenlijk en op een leuke en een leuke manier met de mensen.
1: Ja, waar moeten mensen zich aanmelden? Hebben ze interesse om iets te gaan doen voor Staatsbosbeheer?
0: Nou, ze kunnen altijd even binnenlopen bij ons bezoekerscentrum in Oosterzijl. Maar ze kunnen ook een mailtje sturen naar excursies-weerhebben@staatsbosbeheer.nl. En dan pak ik of mijn collega die pakt het even op om een kennismakinggesprekje met zo'n persoon aan te gaan. Om te kijken wat de interesse is.
1: Ja, wat de interesse is, hoeveel tijd er is en welke werkzaamheden daar...
0: En hoe het werkt bij Staatsbosbeheer als vrijwilliger, zeg maar.
1: Ja. En is het leuk... Want jij zegt hoe het werkt bij Staatsbosbeheer. Is het ook leuk om bij Staatsbosbeheer vrijwilligerswerk te doen? Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Nou, we hebben echt vrijwilligers die al meer dan 10 jaar ook echt al vrijwilligerswerk doen bij ons. En sommigen moeten dan stoppen, bijvoorbeeld echt door leeftijd, dat het echt niet meer lukt op die manier. Daar balen ze echt van. Dus mensen zijn enthousiast. We proberen ook een stukje waardering terug te geven naar de mensen. Een stukje opleiding erbij. En ik merk wel dat onze vrijwilligers het werk ook echt leuk vinden.
1: Ja. Nou, laten we afspreken van dit weekend hoeft u niet te reageren. Maar zodra de warmte uit dit gebied vertrokken is, stuur even een mailtje. Of neem contact op met Staatsbosbeheer of bezoekcentrum Oosterzijl. Gaat altijd goed komen.
0: Dat denk ik ook.
1: Danny Kroes, ik wens je veel succes vandaag daar.
0: Komt goed.
1: Kalm aan, want dat is het allerbeste. Ja.
0: Stapje voor stapje, komt goed. Dankjewel.
1: Bedankt. Dag.

0: Een hele goede morgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. Op de zolder van het bedrijfspand van Organic Food Wolvega aan de Patinastraat in Wolvega is donderdagmiddag brand ontstaan. De brand is ontstaan in een frituur en via het afzuigsysteem afgeslagen naar het dak. Rijkwaterstaat laat vanaf eind juni groot onderhoud uitvoeren aan de snelweg A32 tussen Steenwijk en Heerenveen. De klus duurt tot eind oktober. Over een lengte van 15 kilometer wordt de A32 in beide rijrichtingen aangepakt. Rijkwaterstaat waarschuwt alvast dat de bestuurders rekening moeten houden met hinder en extra rijtijd. Woensdagmiddag om omstreeks 3:30 is er in de fabriek Royal Polak aan de Broekslagen in Steenwijk een brand uitgebroken. Het zou hierbij om een kleine brand gaan in een van de filterinstallaties boven in de fabriek. Brandweerleden zijn geruime tijd bezig geweest met het lokaliseren van de brand. Een gedeelte van het bedrijf werd ontruimd. De precieze oorzaak en hoeveel schade er is nog niet bekend. Twee storingen zorgen in de nacht van woensdag op donderdag voor overlast in Oost- en Westellingenwerf. In meer dan 40 straten in Wolvega viel rond 11:30 de stroom uit. Tegelijkertijd kwamen inwoners van Wolvega en andere dorpen in de gemeente ook zonder water te zitten door een leidingbreuk. Rond 12:50 was er zowel weer stroom als water. In Wolvega is in de nacht van vrijdag op zaterdag een jongen op een fatbike hard te val gekomen nadat hij tegen een paal was gebotst. Het ongeval gebeurde rond 14:50. Vanwege de ernst van de situatie werden de politie 2 ambulances opgeroepen. Ambulancepersoneel verleende de jongen direct medische zorg. Binnen een kwartier na de aankomst van de hulpdiensten is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het incident verder afgehandeld. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: En dat was voor de laatste keer, Daphne.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik denk, kom er even naast zitten.
0: Ja.
1: Want jij gaat ons verlaten.
0: Ja, helaas. Ja, dit is de laatste zaterdag inderdaad.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, door omstandigheden gedwongen ga jij naar een hele andere plek. En dat is te ver weg om elke zaterdag hier naartoe te hobbelen.
0: Ja, helaas. Ja.
1: Ja, je weet nooit wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.
0: Nee, precies. En ik kom vast nog wel een keertje langs als er iets leuk is. Zeker.
1: Zo is het.
0: Yes.
1: We nemen er dadelijk een broodje op. En jij hebt lekkere koekjes meegenomen. Dus we maken er een beetje een feestdag van. Met een lachende traan eigenlijk. Want
0: ja,
1: het is natuurlijk wel heel jammer. Dat
0: ja, ik vind het eigenlijk ook heel jammer. Ja, ik heb een hele leuke tijd hier gehad. En dan houdt het nu opeens op. Ja, dat is jammer.
1: Zeker. Hey, dankjewel voor al je inzet.
0: Dankjewel.
1: Joep.
2: Dit was RTV Slos. Met nieuws uit de regio.

0: Sandra Delsma, Femke Heidhuizen zit tegenover me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hebben nog twee supporters die ook meehelpen optrommelen. Optrommelactie Steenwijk West. Eerst maar even met jou dan beginnen, Femke. Jij bent de bedenker van de optrommelactie. Niet specifiek in Steenwijk West, maar gewoon de optrommelactie.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe ben je daarop gekomen? Een aantal jaren geleden is dat alweer.
1: 2015. Ik doe het al een pauze. Ja. Ja, ik wilde graag inwoners helpen om een ludieke actie op te zetten en niet de standaard middelen gebruiken. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar goed, ik kan dat ook wel verzinnen, dat ik iets moet verzinnen. Maar dan moet ik het nog wel verzinnen.
1: Ja, dat klopt. We dachten aan een enquête, maar toen dachten we, daar hebben we eigenlijk niet eens vrijwilligers voor. En toen heb ik eigenlijk het verhaal van de Drentse stokje doorgegeven met een briefje eraan.
0: Oh ja.
1: En zo ben ik begonnen met het idee. En uiteindelijk is dat een blik geworden met briefjes erin. En de blikken geef je door, het briefje vul je aan. En iedereen kan gewoon invullen. En zo gaat hij door de hele wijk heen.
0: Ja.
1: Meerdere trommels.
0: En kun je dan ook nog in de trommel kijken?
1: Ja, je kan ook. Dat is dus anders dan bij een enquête. Je kan van je buren lezen. Dus er zit ook een stukje sociale druk achter. Ja, ja, als de ene hem invult, dan kun je niet achterblijven. Dan vul je hem ook in.
0: Ja, ja. Ja, leuk. Ja, ja. Heel leuk. Ja. En het loopt dus al een hele tijd. 11 jaar dus al.
1: Ja, klopt.
0: En het is al op verschillende plekken succesvol gebleken.
1: Ja.
0: Niet alleen in Steenwijkerland. Maar in Steenwijkerland hebben we ook een... sowieso Gagels, kan ik me herinneren. Maar
1: Gagels, Steenwijkerwold was ook een groot succes.
0: Oh ja, Steenwijkerwold ook. Ja.
1: Ja, en Havelte en Darp en andere gemeenten. Maar ook en Dwingelo.
0: Ja.
1: Ja, allemaal leuk.
0: En dat zagen jullie in Steenwijk West, Sandra. En toen dacht je, dat moeten wij ook maar eens gaan doen.
2: Het initiatief kwam vooral nadat de wijkvernieuwing is nu afgelopen natuurlijk. Hè. De afgelopen 25 jaar is heel veel gebeurd in de wijk. Veel oude huizen afgebroken, nieuwbouw gebouwd.
0: Uh-huh.
2: Dus zeg maar de stenen, dat is allemaal klaar en nieuw. En het sociale, daar kon nog wel...
0: Kon nog wel een oppeppertje gebruiken,
2: inderdaad. En het initiatief is volgens mij, verbeter me als ik het fout heb, gekomen vanuit de woonconcept gemeente. Er is een projectgroepje gevormd met mensen uit de wijk, mensen van de wijkvereniging. Femke was erbij, Annelien van Sociaal Werk De Kop. En met z'n vijven waren we. Hebben we de vragen bedacht, enquête bedacht en het project opgezet.
0: Ja.
2: Zeg maar.
0: En ingegeven dus eigenlijk van een nieuwe schwung, een keer weer extra aandacht.
2: Een nieuwe schwung. Misschien wat vrijwilligers nog werven. Mensen die zo'n enquête zien en die denken van ik vind het toch wel leuk om iets te doen. Iets kinderactiviteiten of te helpen met verkeersveiligheid of wat dan ook. Ook zijn een aantal mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger bij de Korf. Het buurtcentrum. Ja, dat is toch eigenlijk wel geweest naar aanleiding van de optrommelactie.
0: Ja, ja. Precies.
2: Ja.
0: Als je dan kijkt langs hoeveel huizen...
2: We hebben 63...
0: Zijn de trommels gegaan?
2: Ja, elke
0: het is niet
2: straat,
0: één trommel.
2: Elke straat heeft in principe zijn eigen trommel.
0: Ja.
2: Straten waar meer adressen zijn, zijn er meerdere trommels geweest. We zijn uitgegaan van ongeveer 30 adressen per trommel. En dat betekent 63... verschillende trommeltjes die door de wijk gegaan zijn.
0: En overal zat wat in?
2: Niet overal zat wat in. We hebben ook nog niet alles teruggekregen. We hebben iets meer dan de helft is nu terug.
0: Uh-huh.
2: Een kleine 300 enquêtes zijn ingevuld. Dus we hebben best wel op zich een mooi beeld van wat mensen belangrijk vinden, waar mensen waarde aan hechten, wat verbeterd zou kunnen worden.
0: Als je naar dat aantal kijkt, Femke, is dat redelijk... gemiddeld?
1: Nou, nee. Normaal was het iets hoger.
0: Hmm.
1: Deze optrommelactie was eigenlijk ook de grootste ooit. Ik doe eigenlijk altijd niet meer dan 40 trommels. Dus dat hadden we van tevoren al een beetje verwacht. Het werd iets chaotischer. En we hadden te maken met dat we maar een heel klein werkgroepje hebben. Vanwege de onderbezetting en het minimaal hebben van vrijwilligers.
0: Des te meer reden om een optrommelactie te doen.
1: Dus het is wat chaotisch verlopen. Ja. Trommels zijn zoek geraakt, maar dat geeft helemaal niks. We zijn er niet om een optromactie om een gelikt rapport aan te leveren. We willen gewoon weten wat er leeft en speelt in de wijk. En het liefst vrijwilligers die ons nadat we dit hebben afgerond ons verder gaan helpen.
0: Ja.
1: Dus dat is het echt om te doen.
0: En soms zit het ook niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit.
1: Precies.
0: En wat kun je er nu al uithalen dat je zegt, wat goed dat we dit gedaan hebben, want...
2: Wat heel erg opvallend is dat eigenlijk het grootste gedeelte van de mensen die de enquête hebben ingevuld gewoon heel graag in de wijk woont. En ook het liefst zo lang mogelijk wil blijven wonen. Uh-huh. Heel veel mensen die wonen daar ook al hun hele leven. Dus, en ook dat veel mensen hebben ook ingevuld dat er gewoon goed naar elkaar omgekeken wordt. Dat er oog is voor elkaar. Dat mensen voor elkaar klaarstaan. En er zijn ook natuurlijk altijd wel verbeterpuntjes. Die zijn er ook genoeg.
0: Maar toch sowieso blij dat de actie gebeurd is.
2: Ja, heel blij. Ja, ik denk wel dat het heel goed is geweest.
0: En nu?
2: Ja. En nu gaan we... volgende week hebben we nog een evaluatiemoment met het projectgroepje. Dan gaan we na de vakantie kijken of we aparte projectgroepjes kunnen creëren... om bijvoorbeeld speelterreinen aan te pakken of verkeersveiligheid... Wat dan ook.
0: Ja, want er hebben wel echt wel mensen ook gereageerd.
2: Ja,
0: er hebben
2: echt ook best wel heel veel mensen aangegeven.
0: Ik wil me daar wel voor inzetten.
2: Ik vind het, we hadden een aantal onderwerpen. Dus kinderen, volwassenen, ouderen. Graag zo lang mogelijk blijven wonen. Naar elkaar omzien. Verkeersveiligheid. En mensen konden dan aangeven, ik vind het belangrijk. Of ze konden aangeven, ik vind het belangrijk en ik wil graag meehelpen. En die mensen die dat laatste hebben ingevuld, daar gaan we contact mee opnemen. Om te kijken of ze ook, of we een groepje kunnen vormen. Zodat we iets kunnen doen. Want als jij in een groepje zit waarbij je zelf hebt aangegeven dat je graag iets wilt doen, dan ben je ook meer gemotiveerd, denk ik, om dat te gaan doen.
0: Ja, zeker. Want dan heb je ook sowieso gelijkgestemden die voor hetzelfde gaan. En ze gaat willen maken en in willen zetten voor een bepaald onderwerp.
2: Voor een bepaald onderwerp, inderdaad. Ja, dan gaat je hart naar uit. Dus dan ben je ook gewoon beter
1: ook helemaal,
2: en meer gemotiveerd.
1: Bij de vrijwilliger van nu, hè, heel concreet met een actie aan de gang. In plaats van zitten in een bestuur.
0: Ja.
1: Dat is voor mensen heel intensief.
0: Ja.
1: Maar een klein groepje om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid. Dat is nog te overzien. Vraagt iets minder tijd, maar en is wel heel effectief.
0: En hoe lang blijf jij betrokken, Femke?
1: Nou, normaal sluit ik de optrommelactie en dan ga ik weg. Maar gemeente Steenwijkerland en Woonconcept heeft gevraagd of ik nog wat langer wil blijven.
0: Mm-hmm.
1: Om toch nog even in touw te krijgen. De vrijwilligers die zich hebben aangemeld, dat die zich ook daadwerkelijk geactiveerd worden. Ja. Ja.
0: Dus jij bent nog de komende maanden...
1: Eerst even zomerreces.
0: Ja, het moment is...
2: Het is wel op zich mooi dat we het grootste gedeelte van de reacties... nu voor de zomer hebben teruggekregen.
0: Ja, en die kun je dan mooi gaan verwerken.
2: Precies, na de zomer rustig verder.
0: Ja,
1: van zomer doorlezen. En dan kunnen we hopelijk in het nieuwe vrijwilligersseizoen, september... dan begint eigenlijk weer... starten de doorgaanse clubjes weer op. Kunnen we dan kijken of we het kunnen aanjagen.
0: Ja. Ja, nou leuk.
1: Ja,
2: doorlezen is ook wel echt leuk.
0: Ja, dat kan
2: me
0: voorstellen.
2: Er staan best wel hele verrassende reacties.
0: Ja, want dat was ik nog even naar op zoek. Dat er iets in zodat dat je dacht, daar kunnen we misschien ook wel iets mee gaan doen.
2: Van één persoon vond ik echt heel erg mooi. De meeste mensen, de vraag was bijvoorbeeld... Steenwijk West is voor mij de wijk waar ik woon, waar ik al lang woon. Maar daar was ook iemand die had bijvoorbeeld opgeschreven... waar ik graag dood zou willen gaan.
0: Oh, ja.
2: Nou, dat klinkt een beetje luguber aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook wel... Mooi, mooie opmerking.
0: Zeker.
2: Er was ook een mevrouw die wilde zich graag inzetten... om bijvoorbeeld mensen te knippen... of een gezellig beautydagje te

0: Presentatie. Ah, we zeiden, er gaat niemand komen. Saai. Hoe gaan we dat doen? Dus we hebben een verhalen bingo gedaan. Dus in het verhaal hebben we terugverteld wat we hebben ontdekt. En met cijfers erin. En we hadden echt hele mooie prijzen. Die ook gerelateerd waren aan alle opmerkingen. Ja. Okay. Dus een vleespakket voor een buurtbarbecue van €250. Een
1: verzorgingscentje voor de...
0: En een luchtkussenhuur voor een dag. En, en veilig verkeer. IJsjes voor de hele straat. Taart voor de hele straat. Dus ja, we hebben echt al een hele leuke bingo gehad. Ja.
1: Dat is ook een leuk idee om daar weer mee te nemen voor je volgende opdracht.
0: Ja, zeker. Ja, elke keer neem ik weer wat mee. Ja. Dat klopt. Ja, zo word ik eigenlijk zelf ook weer verrijkt.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Nou, mooi dames. Hartstikke mooi dat jullie even toelichting hebben willen geven. En dat het alle mensen die zich hebben aangemeld nog maar heel lang met veel plezier in Sterrenquest dingen willen ondernemen. En de mensen die dat niet willen, maar er toch fijn wonen, dat die er lekker blijven wonen.
2: Oh, prima.
1: Goed, dank je wel.
0: Ja, heel erg bedankt. De Kopwijzer Radio.

0: Anders heeft ze als reclame altijd de t-shirt aan, Paula Bierman. Maar nu heeft ze hem gewoon bij zich. Ja, ook leuk. Om zweet mee van je voorhoofd te deppen. Welkom. En Dirk Brands is ook aangeschoven.
1: Dank
0: want
1: je.
0: Jullie zijn allebei betrokken bij het maken van en uitbrengen van de Goed Nieuwskrant. En het is de tweede keer, met andere woorden, het is de eerste keer goed bevallen en goed binnengekomen bij mensen.
2: Ja, het is de eerste keer goed bevallen en goed binnengekomen. Ja. En het, is, het was ook eigenlijk een mooi ding om te maken.
0: Ja, maar goed, hadden jullie toen ook al bedacht van doen volgend jaar weer? Of,
1: Nou, toen hij net uit was gekomen, toen zeiden heel veel mensen... Oh, wat leuk, komt hij volgende week weer of volgende maand? Of hoe vaak komt hij uit?
0: Ja.
1: En toen dachten wij, oh, nou, we waren blij dat de eerste er is. Hè? Want het was best een hele klus, maar wel zo enthousiast dat we zeiden... Ja, dit is eigenlijk wel heel leuk om te herhalen, maar... Nou, één keer in het jaar...
0: Is ook leuk.
1: Leek ons in eerste instantie een mooie frequentie. En we zijn super blij dat Nieuwsbode de Kop ook heeft gezegd... Nou, wij willen daar heel graag aan meewerken. Dus,
0: ja. Want daar wordt hij dan ingevouwen.
2: Daar wordt hij ingevouwen, ja. En het formaat was anders. Hè. We hebben het altijd maar over een Goed Nieuwskrant. Maar het is dit jaar een Goed Nieuws Magazine.
0: Oh,
1: correctie. Een Goed Nieuws Magazine.
0: Klinkt ook goed.
2: Ja, en dat hebben we eigenlijk gedaan... omdat wij denken dat hij dan nog beter bewaard wordt.
0: Ja. Ja.
2: En het is wel op krantenpapier, mooi wit krantenpapier. Een beetje zoals nu het magazine rondgaat van alles wat er te doen is in de kop.
1: Ja.
2: Nou, zo wordt het magazine eigenlijk ook van het goede nieuws.
0: Ja.
2: Dus leuk bewaarexemplaar.
0: Ja. Ja, en Sociaal Werk de Kop is betrokken, maar welke clubjes nog meer?
1: Nou, het begon mee vorig jaar dat Erika Katers van het Voetelinkhuis contact zocht met ons vanuit Sociaal Werk. We hebben het in het groepje, nou ja, de dementeek erbij betrokken. Want de aanleiding, dat is wel belangrijk om te zeggen, is toch weer ook dit jaar Wereld Alzheimerdag. Mensen met de ziekte dementie, daarvan vertelde zij dat die... toch wel heel erg veel last hebben van het slechte nieuws. Wij allemaal. Maar nou, met de verwarring in het brein... maakt het soms dat mensen daar heel onrustig en verdrietig van worden. Tegelijkertijd zijn ze wel gehecht om hun eigen krant te lezen. Dus de krant weghalen is dan ook geen optie. Toen zei Erika, kunnen we niet een krant maken met alleen maar leuke dingen? Nou, die kwam er... En het, want dat is wel mooi om te vertellen. Want laatst hebben we weer even bij elkaar gezeten. En Erika zei, hij ligt nog steeds op de leestafel. Hij wordt nog steeds gelezen.
0: Heel
1: want
0: goed.
1: Dat was het idee, hè?
0: Ja.
1: Dat je het gewoon terug kunt pakken. En nou.
0: Ja. Nou, en jullie zeiden, het is heel veel werk geweest. Logisch.
1: Ja.
0: Maar was het ook heel veel werk om goed nieuws te krijgen? Of was dat eigenlijk wel zo gepiept?
2: Nou ja, zo gepiept is een groot woord. Maar we hebben wat mensen gaan we van het jaar ook doen. We gaan wat mensen interviewen die leuke dingen doen. En dat gaan we dan als artikels wegzetten in de Goed Nieuws Magazine.
0: Ja.
2: En verder wat er gebeurt, wat er aangeleverd wordt, een goede ding. Ja, dat is eigenlijk best wel heel veel goed nieuws. Alleen je moet even tussen de regels kijken.
1: En als je er even over nadenkt en je hebt het in je achterhoofd... Hè, hiervoor was natuurlijk de optrommelactie in Steenwijk-West. Nou, daar ontstaan hele mooie dingen. Ja, dat is ook gewoon leuk om in zo'n krant te melden. Want dan ben je weer een paar maanden verder en dan heb je een soort verloop. Vorig jaar stond het verhaal van de otters erin. Hè. Toen waren die kleine ottertjes, die zijn toen gered... omdat hun moeder toen een ongelukje had gehad. En die otters die hebben... ik weet niet meer precies hoe het zat, maar die zijn in de opvang geweest.
0: Ja.
1: Hè? Ja, precies. Het was een ontzettend leuk verhaal ook om te lezen.
0: Ja.
1: En dan heb je ook een soort opvolging. Nou, dus uit alle hoeken, iets vanuit de natuur, iets vanuit de samenleving... en alle mooie evenementen natuurlijk ook weer.
2: Ja, evenementen hebben vorig jaar natuurlijk ook breed uitgemeten neergestaan... omdat het eigenlijk ook alleen maar goed nieuws is.
0: Ja.
2: En zo zijn we nu weer op zoek. Ze weten het eigenlijk nog niet, maar we willen nog graag dat kopje cultuur erin komt... want die bestaan zoveel jaar.
0: Ja.
2: We hebben een heel mooi bedrijf in Steenwijkerland. Die gaan ook een heel mooi verhaal doen. Die bestaan 60 jaar. Die doen allemaal van die dopjes op die flessen.
0: Oh ja. Ja.
2: En dat lijkt me ons leuke verhaal.
1: En we hebben een nieuwe burgemeester, hè? Die was er vorig jaar natuurlijk ook nog niet toen de Goed Nieuwskrant uitkwam. Dus nou, we zijn ook benieuwd hoe hij naar bijna een jaar kijkt
2: naar Steenwijkerland.
0: Ja, of nog steeds goed nieuws. Als het geen goed nieuws is, komt het er niet in.
1: Daarom. Het wordt natuurlijk... we hebben een zogenaamde gelegenheidsredactie. Hè? Dus daar zit Erika Katers ook in van het Voetelinkhuis... en Grietje en Bianca van de Dementeek. Dirk en ik zitten erin en Ria Jongeling een van de wijkbewoners in Klingenborg, die ook van, toch wel hele goede tips heeft. Hè, voor de leesbaarheid ook, want het is toch wel een krant die vooral door senioren wordt gelezen. Nou, en wat is dan belangrijk? Dus de leesbaarheid, ietsje grotere letters.
0: Oh ja.
1: Dat maakt het verschil.
2: Simpel taalgebruik.
0: Simpel taalgebruik. Maar simpel taalgebruik zou iedereen.
2: Ja, maar in ieder geval, daar wordt er goed rekening mee gehouden.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Ook met artikelen en zo.
0: Ja.
2: En je kan het makkelijk schrijven, maar je kan het moeilijk schrijven. Maar wij kiezen voor de makkelijke weg.
0: Ja.
2: En dat het ook leesbaar wordt voor bijna iedereen.
0: Ja.
1: Jong en oud vindt het leuk om goede dingen te lezen. Dat was ook wel wat heel erg naar voren kwam. Want de aanleiding was natuurlijk dementie. Maar ja, ik hou ook van goed nieuws. Jij vast ook, Lucie.
0: En, zeker.
1: Dus vandaar ook, nou, je wordt er vrolijk van.
0: Ja, en het is de bedoeling inderdaad dat het een jaar blijft liggen. Hartstikke mooi. En nu komt er dan een nieuwe, dus dan kan die vervangen worden. Maar dat is ook nog wel een dingetje.
1: Ja.
0: Dat je er alleen maar dingen in zet die over een half jaar nog steeds leuk zijn.
2: Nou ja, dat is ook het probleem. Goed nieuws wat lang bruikbaar blijft, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus geen dingetjes wat vluchtig is. We gaan het niet over een brandje hebben wat heel mooi opgelost is.
0: Nee.
2: Want dat is vluchtig nieuws. En dat niet. We proberen nog gewoon leuke artikelen te maken over mensen hier uit de samenleving, hier in de gemeente.
1: Ja. En hierbij ook een oproep, hè, van wie goed nieuws heeft, laat het ons horen. Dat mag naar Sociaal Werk de Kop via mantelzorg@sociaalwerktekop.nl of wie je maar kent vanuit Sociaal Werk de Kop, trek aan het jasje en meld het. Of rechtstreeks naar Dirk of wie je maar, Dementé kan natuurlijk ook. En als er bedrijven zijn of organisaties die wel daaraan mee willen helpen door een advertentie te plaatsen, die zijn ook van harte welkom om zich te melden.
2: Zonder die advertentie kan het niet, hè?
0: Nee, kan niet uitkomen.
2: Dus dat kan gewoon niet uit. En daarom is die samenwerking ook gezocht met Brug Media, maar mede door Jan de Jong. En dat is een beetje onze steun en toeverlaat geworden nu.
1: Ja, fantastisch. Ja, Jan, de samenwerking is hartstikke prettig en... Nou, dat helpt gewoon ontzettend. Jan zit natuurlijk ook zelf in de werkgroep. Komende dinsdag komt het ook in het Nieuwsbode de Kopkrant ook wat meer te staan over deze krant die eraan komt. Dus kunnen mensen nog even rustig nalezen. Ja,
2: ja, goede nieuws is al te vinden op een heleboel websites. Al in ieder geval van de Kop en van RTV Los.
1: Ja.
2: En als er bedrijven zijn die onze een goed hart toedragen. Hè, want het is, dat is natuurlijk altijd mooi. Hè, zonder een advertentie kan die krant niet bestaan. En die kun je zich melden bij Jan het Brug Media. En dan zeggen wij, wij gaan een prachtig mooie krant maken. Ja. Magazine.
0: Magazine. Ik wou net zeggen, magazine, die krant. Ja,
1: een mooi magazine.
0: Ik kras hem nu door.
1: En komt ook in het hart van
0: wanneer komt
1: hij
0: uit?
2: September.
1: 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en in die week komt de krant uit.
0: Okay.
2: Kijk, en hier gaat het eigenlijk om, hè? Hart voor Steenwijkerland.
1: Hart voor Steenwijkerland. Gemeente staat er ook vierkant achter. Die hebben ook al hun bijdrage weer toegezegd. Dus daar zijn we super blij mee.
0: Iedereen die reacties of ideeën heeft of een advertentie wil plaatsen, kan contact met jullie opnemen.
1: Ja.
0: En in de tussentijd gaan jullie aan schrijven met de bedoeling om het in september bij iedereen in de bus te hebben.
1: Ja,
2: dat zeker, ja.
0: Dank jullie wel. Succes.
1: Tot. Bedankt.
0: Ik ga afscheid van jullie nemen. Dit was Kopwijzer van zaterdag 27 juni 2026. De heetste ooit, geloof ik. Als ik het me zo goed herinner. U bedankt voor het luisteren. Al onze gasten, hartelijk dank voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Leuminger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Dave Prins, Daphne Stavast voor de allerlaatste keer. En Lucie Otten. Techniek Herman van Hien ontvangt gasten was vandaag door Ria. Wat ons betreft een heel fijn weekend. Doe gewoon heel weinig. Dan is het beste vol te houden. En graag tot volgende week. Dag.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dennis Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd, en daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katy Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen, en daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Ja? Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: The only original Johnny's Expo.

0: Rob van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.